0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu er met oud en nieuw geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, jaagt de politie actief op het illegale spul. Volgens de Telegraaf zijn er al een aantal grote vangsten gedaan en de politie blijft niet stilzitten in de laatste maanden van het jaar. De vuurwerkcoördinator van de politie belooft dat er nog veel meer wordt onderschept. President Trump heeft gereageerd op de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. Zonder de partij te noemen, zei hij dat de Duitse populistische partij een geweldige avond achter de rug had. In Duitsland en andere landen waren er vooral geschokte reacties. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. De raketaanval van Iran op een Amerikaanse basis in Jordanië heeft niks geraakt, zegt Jordanië. Er werden 20 raketten afgevuurd, daarvan zijn er 18 onderschept en de andere 2 zijn neergestort zonder iets te raken. Iran viel de basis aan omdat Amerika 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. En na de naamswijzigingen van de Golf van Mexico en Lake Ontario moet nu ook South Park eraan geloven. Dat is door de makers veranderd naar South America om de aanpassingen van president Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is niet heel toevallig gekozen. Volgende week gaat het 29e seizoen van South Park van start. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Overdag vallen er in het hele land buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Elst, vlakbij Veenendaal, is een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voor de boel weer veilig is. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de voorwaarden van het vuurwerkverbod was een plan om erop te handhaven en daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. En Amerika en Canada blijven maar kibbelen met elkaar en dat gaan Amerikanen merken. Bepaalde alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten uit Canada worden vanaf eind deze maand verboden. Er komen ook nieuwe importheffingen van 50% op producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes uit Canada. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. Kink.

0: Alternative. Rock Radio.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nederland rijden vandaag geen bussen, trams, metro's en treinen. Er wordt gestaakt. Daarmee willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden. En ook deelauto's zijn vandaag veel populairder dan normaal. Verkeer kan niet door het Utrechtse Elst rijden na een grote gaslek. Dat kan ook in de ochtendspits nog een probleem zijn. Er stroomde veel gas het riool in, waardoor meerdere huizen midden in de nacht ontruimd moesten worden. Het gaslek is gedicht, maar pas als ook het rioolgas vrij is, is het weer veilig in Elst. De piloten van het gecrashte vrachtvliegtuig in Miami hadden de landing willen afbreken, is te horen in de opnames van de Zwarte Doos. De piloten worden later vandaag verhoord. Het toestel schoot zondag na de landing door en ramde meerdere voertuigen. 5 mensen overleefden dat niet. En Nederlanders zijn positiever over ontwikkelingshulp dan de politiek laat blijken, schrijft Trouw. Het wordt minder, maar mensen zien het nut er wel van in. Zeker in de onrustige wereld waarin we leven. Mensen zijn positiever als ze zien wat Nederland zelf aan die hulp heeft. In kamerdebatten komt dat niet altijd terug. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
0: Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de eisen voor een vuurwerkverbod was dat erop gehandhaafd zou worden. En daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. De problemen bij de Britse luchtverkeersleiding zijn voorbij, maar de vertragingen op de vliegvelden nog lang niet. Ook vandaag worden er nog bijna 200 vluchten geschrapt, vooral op Londen Heathrow. Toen de problemen gisteravond waren opgelost, konden er wel weer vliegtuigen vertrekken, maar er werd niet meer geland. En nadat president Trump de Golf van Mexico en Lake Ontario heeft hernoemd, moet nu ook South Park eraan geloven. De makers hebben de naam veranderd in South America om de aanpassingen van Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is bewust gekozen. Volgende week begint namelijk het nieuwe seizoen van South Park. En dan het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Ik kreeg ze zo vaak naar mijn hoofd geslingerd de laatste tijd. Ik kreeg ze mijn tweede tatoeage laten zetten. En bij de eerste was het al bal. Sowieso, midlife crisis. Nee. Gewoon mooi, vind ik zin. Heb ik zin in. Midlife crisis van Faith No More. Voor alle mannen in midlife crisis. Dit is een goede boost voor je ego. Klussen en meehelpen in huis maakt een man aantrekkelijker. Lui op de bank hangen scoort juist een stuk minder. Gek, hè? Net als een slechte hygiëne, arrogantie en een gebrek aan gevoel voor humor.
1: Oh.
0: Ja, onderzoek gedaan. En als jij handig bent met de boormachine, of je ruimt regelmatig uit jezelf de vaatwasser uit, om vervolgens heel nonchalant een plankje op te hangen, nou dan poep. Nou ben ik met veel dingen, maar niet per se de meest handige klussen. Die vaatwasser, dat doe ik met liefde voor je. Dat is allemaal het punt, niet per se. King Alternative Rock Radio op de vroege woensdagochtend. Waar je zometeen muziek voor je oren krijgt. Van Placebo, For What It's Worth. Eerst Imagine Dragons. Radioactive.

0: Of nieuws van 6:30 komt eraan. Daarna Arcade Fire, The 100 Youth en Pearl Jam.
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
15: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
21: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
24: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
25: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er rijden vandaag de hele dag zo goed als geen treinen, bussen, metro's en trams. Het personeel staakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Bewoners van het Utrechtse Elst mogen weer terug naar huis. Ze moesten voor de zekerheid weg omdat er door een lek gas het riool in was gestroomd afgelopen nacht. En sinds begin deze maand het vuurwerkverbod inging, worden de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten gehouden. We starten vroeg met handhaven en zijn met meer mensen dan ooit, zegt de politie tegen de Telegraaf. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien, aan de kust kan daar onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en dat wordt een graad of 18.
26: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A16 richting Rotterdam doe je er voor de afrit Dordrecht Centrum 5 minuten langer over.

Leuk, een reclame voor de NS op een stakingsdag. Dat duurt alleen net. Ja, ik hoorde het ook in het reclameblok net. Dat gewoon reclame voor de NS. Ja, daar heb je vandaag verrekte weinig aan. Want er rijdt helemaal niks qua treinen. Dus ja, de Schipholtrein. Als we met z'n allen naar Schiphol toe willen, dan is er niks aan de hand. Dan zitten we gewoon geramd. En anders is het gewoon een gevalletje keep the car running, baby. It's Arcade Fire nu.

Dan krijgen we een dag die begint in het noorden en noordwesten, maar later heel Nederland buien. En het openbaar vervoer rijdt niet, dus veel mensen zullen de auto pakken. En dan met dat weer erbij, ik ben bang voor monsterfiles vandaag. Ik ben ook bang voor dat als je deze monsterfile terechtkomt, dat de muziek wel goed is zolang je naar Kink luistert. Hey.

0: weer de grens over, zo zweert de politie. Jeroen Hazewinkel praat je over al deze zaken bij in het ANP bulletin van 7 uur. Dat hoor je direct zometeen. Met daar weer na. Laat dat jullie hebben zometeen. Ook oud King XL, Kio en That's Me hoor je. En Kaiser Chiefs komt er zo aan. En daarna, dat bepaal jij. Wat zou je graag willen horen als Kingstart? Laat maar weten. Stuur een bericht met de King app.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer. Met

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Het personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Inwoners van het Utrechtse Elst die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen nu weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit. De aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod per 1 augustus houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt in de Telegraaf dat er vroeg wordt begonnen met handhaven. We zijn met meer mensen dan ooit en weten waar we op moeten letten, zegt hij. En dat gaat succes hebben. En het aantal moties dat in de Tweede Kamer wordt ingediend blijft maar stijgen, heeft Eén Vandaag uitgezocht. En dat terwijl Kamerleden zich hadden voorgenomen te minderen, omdat het zo ook steeds meer tijd kost om erover te stemmen. In bijna 20 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang. Er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op De A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen Afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
9: Kinkstart, koffie, kopje, kraantjes. Met Michiel in de ochtend.

0: voor 7. Goedemorgen. Non-Maggie. Het is 9 september. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: Hallo.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Ivo is erbij, net als Willem, Spijker, Peter, Helene, Enrico, Michiel, Jeannette, Willem en nog vele anderen. Aanwezig op de woensdagochtend van Kink Alternative Rock Radio. Met vandaag af en toe wat zon. Nu in het noorden en noordwesten al kans op buien. En die buien, met kans op onweer, breiden zich in de loop van de dag verder uit over het hele land. Middagtemperatuur een graad of 19. Tijdens een flinke bui is het nog frisser en kan het ook flink waaien. Yeah.

0: my god, wat een dag, wat een ochtend, wat een ochtend. Als je de weg opgaat, nou ja, hou maar rekening met chaos. We trekken dus felle regen- en onweersbuien over Nederland. Vooral in de kustprovincies kunnen die voor flink wat overlast zorgen. En door de landelijke OV-staking rijden er geen treinen, bussen en metro's. Dus stapt iedereen massaal in de auto. En dat ga je ongetwijfeld terugzien in de lengte van de files. Op dit moment meldt Flitsmeister 38 files met een gezamenlijke lengte van 109 kilometer. Dat valt nog alleszins mee. De langste vertraging op dit moment is 24 minuten op de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel-Noord. Unive die waarschuwt dat heel veel automobilisten niet zijn verzekerd. 1 op de 5 voor de inzittende verzekering. Dat betekent als jij een ongeluk hebt of zo, dan ben je niet gedekt voor letselschade van je passagiers. En als je toevallig vandaag nog naar Londen moet vliegen, check ook eventjes goed alle vluchtstatussen. Want er was gisteren een grote technische storing. Heel veel vluchten zijn toen gecanceld. Die storing is voorbij. Bij de Britse luchtverkeersleiding was dat. Maar achterstanden zorgen nog steeds voor problemen. En er wordt nog hard gewerkt om die weg te werken.
1: Goedemorgen. Dit is jouw kickstart.
0: Deze persoon weet niet dat hij een kickstart heeft aangevraagd. Gekregen eigenlijk.
2: Goedemorgen, Xander.
0: Hey, Xander.
2: Hallo.
0: Hallo. Je mag raden.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Hey! Gefeliciteerd! Wacht, dat kan beter. Wacht even, dit had ik beter kunnen voorbereiden. Ik bedoel natuurlijk eigenlijk... gefeliciteerd! Yay! 50 jaar!
2: Ja, inderdaad. 50 vandaag. Nou,
0: Ik ben net wakker, dus de eerste reactie graag. Hoe voelt dat nu?
2: Ja, heel eerlijk. Eigenlijk niet heel anders dan gisterochtend.
0: Nee. Maar ja, het is wel een mijlpaal en die gaat gevierd worden. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Klap maar gelijk. Ik kreeg al weken geleden een bericht van jou, van jouw liefste. Is het Jeanette of Janet?
2: Jeanette.
0: Of ik jou wakker wilde bellen op jouw verjaardag, de 9e van de 9e. Nou, bij deze. Ja. Je gaat gewoon werken?
2: Ik ga straks gewoon werken, ja.
0: Nou, je staat voor de klas, dat wordt trakteren dan?
2: Dat gaat zeker gebeuren, ja.
0: Leuk. En,
2: dat gaan we absoluut doen.
0: En nog andere plannen om het te vieren?
2: Zaterdag geef ik een feest voor familie, vrienden. En met een DJ en een fotobooth. En om het eens even goed te vieren.
0: Nou, ik heb exact hetzelfde gedaan. En ik bewaar daar goede herinneringen aan. Ik wens jou heel veel plezier dan. Twee dingen. Ik heb twee cadeautjes voor je. Allereerst, okay. Jeanette liet nou weten dat jij heel graag een keer zou willen kijken in de King Studio.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat gaan we regelen.
2: Dat vind ik heel gaaf.
0: Ja, ik ga nu niet de agenda trekken, maar de mensen op de redactie weten hiervan. En die nemen contact met je op en dan gaan we een keer afspreken dat jij een keer langskomt. Dus
2: dat vind ik heel erg leuk.
0: En dan ben je ook de eerste bij deze die het weet, want dat heb ik nog nooit hardop gezegd op de radio. We krijgen binnenkort een nagelnieuwe studio. Ben je een van de eerste die hem ziet?
2: Oh, leuk.
0: Ja.
2: Heel gaaf.
0: En natuurlijk ook een muzikaal cadeau. Ik weet dat jij altijd heel lekker gaat op U2. Dus ik wil eigenlijk jouw dag bij deze officieel laten beginnen met de kickstart U2 en Pride in the Name of Love.
2: Ja, mijn favoriete U2-nummer. Ja, ja. Dat beter start kan niet.
0: Nou, dan wens ik jou een prachtige 50ste verjaardag en ik zie je binnenkort.
2: Ja, dankjewel. En tot binnenkort dan.
1: Kickstart.

0: op woensdag 9 september, oftewel de 9e van de 9e. Maar als je een klein beetje langer meeloopt, dan weet je misschien dat het ook bekend staat als 09090, zoals Jelle.
1: Ja, Michiel, sorry dat ik je dit aandoe, maar ik weet van jouw vorige extra weekend escapades, lang geleden, dat jij een tune had, een soundbit, 09090. Laat 09090 nu precies de datum zijn dat mijn eenmanszaak 5 jaar bestaat vandaag. En dat ik 6 jaar met mijn partner Renske samen ben. Dus vandaag is voor mij ook een hele leuke dag. 09090.
0: Gefeliciteerd Jelle. En ook Renske natuurlijk. En ik krijg een heel leuk berichtje van Theo. Hey Michiel, ik dacht ik deed hem even, zegt hij. Weet hij dat er ook kinderen meeluisteren? Weet hij dat er ook kinderen meeluisteren? Ik vind hem grappig. Aldus Lotte van 9.
2: Hoi, hallo.
0: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Jij stuurt een heel leuk berichtje.
2: Ja.
0: Ja, ik lach hem. Ik moest heel veel kijken hoe moet ik dit nou lezen. Want jij stuurt Lotte van 9.
2: Nou, mijn dochter loopt... Jij zegt wat. En Lotte loopt de keuken in. En ze zegt, ik vind hem zo grappig. Weet je ook dat de kinderen mee luisteren?
0: Ja, nou, dat vind ik dus heel leuk. En ik was heel verbang met de tekst. Weet hij dat er ook kinderen mee luisteren? Ik denk, heb ik iets verkeerd gezegd? Heb ik een volwassen grap gemaakt?
2: Nee,
0: oké.
2: Een leuk compliment. Een geplaatst compliment.
0: Ja, het gaat er dus echt om dat Lotte van 9 het heel erg leuk vindt om naar me te luisteren. En hij zich af en zij zich afvraagt of ik wel weet of er ook kinderen luisteren. Nou, mag ik Lotte even?
2: Juist, ja. Ja, zeker. Wacht even. Dan doe ik even mijn oortjes uit.
0: Ja. Hey Lotte, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Ik vind het heel erg leuk om te horen dat jij het programma zo leuk vindt om naar te luisteren.
2: Topper, hè?
3: Ja.
0: Ja, wat superleuk. En jij vroeg je af of ik wel weet of ik kinderen luister. Ik krijg ook wel vaker berichten van kinderen die ook luisteren. Maar ik vind het altijd weer leuk. Dus dat jij dat ook leuk vindt om naar King te luisteren en naar de Kingstart, dat maakt mij een heel blij mens. Ik zit nu met een heel grote glimlach in de studio. Dat is allemaal door jou. Ja. Hey, jij gaat vandaag naar school, denk ik?
3: Ja, huh? Hallo.
0: Hallo.
2: Hey, Noor, dat is Noor, die is vier, die wil ook even.
0: Tuurlijk, hey Noor.
2: En Jules.
0: Wat hebben we een gezellige bende daar, hey. Hey, hebben we een beetje zin in school of zeggen we moe?
3: Een beetje.
0: Nou, dat is meer dan je zou... Dat is hartstikke goed. Ik wens jou een heel fijne dag. En blijf lekker luisteren. Daar word ik heel blij van.
2: Dat gaan we zeker doen, Michiel. Dank je wel.
0: Fijne dag allemaal.
2: Hey, yo.
0: Doei. Ik kan altijd nog in een kinderopvang gaan werken, volgens mij. Ik krijg ook bericht van Maurice binnen. Dat de kinderen daar van 17 en 12 ook vaak luisteren naar Kink. Net zoals Pieter. Hier ook elke ochtend Kink met mijn 2 zoons van 3 en 7. Als we mezelf nu ome Michiel gaan noemen, dan wordt het wel een beetje eng, hè? Zijn we meteen bij Kink, nieuws van 7:30 en het laatste nieuws over de OV-stakingen en muziek. Jazeker, The Killers, Honey I'm Home en Radiohead. Hoor je zo.
4: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: traveldeals bij Bol.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Autodeals Bijbel.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Half 8. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag bijna helemaal plat. Het personeel staakt vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Treinstations die normaal rond deze tijd druk beginnen te worden, zijn zo goed als leeg. De politie handhaaft nu al op het vuurwerkverbod dat pas is ingegaan. Zo worden de grenzen met Duitsland en België extra in de gaten gehouden. En ook ligt de focus op de onlinehandel, zegt de vuurwerkcoördinator. En Rusland heeft vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen met drones. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien, aan de kust kan daar onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt een graad of 18.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartiertijdsverlies. Verder is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Daardoor loopt het ook vast op de lokale wegen, zoals op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo zijn ze aan het berg.

0: In de Nederlandse ochtendshow van de Nederlandse Radio. Hoorde je net dus Zane op de radio eventjes zijn statement maken.
1: Ik ben Zane en ik luister al jaren.
0: Ik roep dan heel uit Zane, ouwe beuker. Roel, de vader van Zane, die laat nu weten dat er iemand nu heel erg zit te cringen aan tafel. De ouwe beuker. Sorry, Zane. Dus Zane luistert al jaren, maar ik moet ook wel weer lachen om dit.

0: berichtje dat ik binnenkreeg van Max.
1: Hallo, ik ben Max en ik luister mijn hele leven al naar niemand.
0: Heel goed. Lekker. Independent zijn. Lekker, Max. Goed bezig. Hou pik, hou pijp. We kijken 7:50 woensdagochtend. Dat betekent rond 7:15 de wekelijkse conversatie. Bellen met Ellen. Ellen Gerritsen van Stichting No Gods No Glory vertelt alles wat er is gebeurd op de brede van deze prachtige stichting die muzikale wensen laat uitkomen voor mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. Er is ook vandaag weer jouw kans op het winnen van tickets voor Kink Presents The Prodigy. 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zodra de geit voorbij komt, de prijzigheid voorbij komt, gelijk een bericht sturen en dan ga je misschien wel gratis daarheen. En een heel mooie Ik was vandaag jaar oud. Soms weet je dat iets een bepaalde naam heeft. En ja, daar stel je daar geen vragen bij. Tot je gaat nadenken, maar waarom heet het eigenlijk zo? Een totaal onlogische naam, toch? Ja, een tank. Zo'n ding op rubberbanden en met zo'n kanon. Waarom heet het eigenlijk zo? Dat is het. Ja. Jannie, die weet het, in Ik was vandaag jaar oud. En Jannie, hoor je na Jenny. Was a friend of mine, The Killers, nu bij King.

0: idee trouwens van Maurice. Weer een keer een kindermiddagje op Kink. Met al die jonge luisteraars. We hebben dat een paar keer gedaan met kerst. Maar ik zit net te denken, 20 november... Even snel gegoogeld. 20 november is het Wereldkinderdag. De dag van de rechten van het kind. Dus van het 20 november gewoon allemaal weer van die verzoeken van de allerjongste luisteraars doen. Dat is. Okay. Dit gooi ik eventjes in de groep op kantoor zodra iedereen er is. Komen we op terug. 7:45, Arctic Monkeys en Blondie, hoor je zo meteen. En ook de nieuwe single van The Warning. Maar ja, 7:45, dan weet je.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Hoog tijd om slimmer wakker te worden dan dat je gisteren ging slapen. Dankzij kennis van een medekinker waarbij jij kunt denken. Joh, ik was vandaag jaar oud toen ik hier achter kwam. En vandaag komt die kennis van Jannie.
2: Hey, goedemorgen Michiel.
0: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
2: Ik was 58 toen ik hier achter kwam.
0: Hoe lang is dat geleden?
2: Dat was de afgelopen week.
0: Hey! Ja, ik vind het een heel mooie. Het grap is, ik heb er nooit echt bij stilgestaan waarom het zo is. En nu ik het van jou lees, denk ik, ja, wat gek eigenlijk. Waarom heb ik dat niet eerder afgevraagd? Vertel, wat is jouw Ik was vandaag jaar oud?
2: Nou, wij waren op vakantie in België. En gingen naar Passenhalen, naar het museum van de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
2: En daar stond op een gegeven moment zo'n uitleg over een tank en waarom een tank een tank heet.
0: Waarom heet een tank? Want we hebben natuurlijk, zeg je een tank, dat is zo'n rupsmobiel met zo'n groot kanon.
2: Ja, precies.
0: En het gekke is, een tank, ja, dat is even los van dat het dat is, is dat een reservoir waar je water in gooit of zo?
2: Ja, precies. Ja, nou ja, de Engelsen die bezig om met iets te maken op het slagveld, om sneller vooruit te komen. En die hadden dus zo'n rupsvoertuig bedacht. Alleen, ze wilden niet dat ging lekker naar de Duitsers. Dus ze hebben dat tegen personeel gezegd. Ja, we bouwen watertanken om op het slagveld te gebruiken, zeg maar.
0: Rond 1915, Britten hadden inderdaad iets nieuws bedacht. Hoe kunnen we ons beter en goed gepanzerd verplaatsen over het slagveld? Dat was dan de ontwikkeling van de tank, zoals we die nu kennen, met de rupsbanden en het kanon. Maar om te voorkomen dat de Duitsers daarachter zouden komen, hielden ze zelfs het fabriekspersoneel een beetje in het Duits om te zeggen, nee, we bouwen een waterreservoir, dat is handig.
2: Ja, precies, dat.
0: Dus daarom heet een tank, omdat het gewoon intern geheim werd gehouden.
2: Ja, inderdaad.
0: Wauw.
2: Nou, ik vond hem wel grappig.
0: Ja, ik ook. Heel blij mee. En fijn dat jij bij deze ook officieel onderdeel bent van het Ik was vandaag je oud. Ik was vandaag je oud denktank.
2: Yes. Helemaal.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Hartstikke mooi toch? Een tank en een tank omdat ze geheim wilden houden. Want ze aan het bouwen waren. Zeiden ze, we bouwen een watertank. Maar waarom had je

Arctic Monkeys en Are You Mine? 6 voor 8 bij King Alternative Rock Radio. De klassieke strakke herenslip is weer terug. Verkoop van dit mannenondergoed met de Y-front, weet je wel. Met 40% gestegen bij mannen van 8 tot 34, zelfs met 80%. Dus niet meer de boxer, maar de strakke herenslip. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bij vrouwen het tegenovergestelde het geval is. Verkoop van damesondergoed is met 37% gedaald. Maar er staat niet bij wat daarvoor in de plaats is gekomen. Dat is gek. Mannen terug bij de strakke slip. Oké, dat is een fashion statement. Maar waarom kopen vrouwen minder ondergoed? Welke trend heb ik nou weer gemist? Nieuwe muziek bij Kink. The Warning heeft een nieuwe single uit. Die heet, kijk uit hoor, Bite My Tongue. En die hoor je nu

0: Oh, dat is een goeie. Brenda die reageert op het bericht net dat de Y-front slip, de strakke herenslip, komt terug. Maar vrouwen kopen steeds minder ondergoed. Ik denk, heb ik een trend gemist. Brenda stuurt, misschien hoeven dames minder vaak ondergoed te kopen, omdat wat ze kopen gewoon langer meegaat. Wat ze kopen is betere kwaliteit. Dat zou zomaar kunnen als ik zie hoe vaak ik tegen denk, oh nou. Kijk, in een boxershort die ik dan draag, ik draag nog niet van de strakke slips, moeten over het algemeen 3 gaten zitten. 1 aan de bovenkant, 2 aan de onderkant. Maar er komt al vrij snel toch een extra gat altijd bij me in. Dus ik ben misschien niet van de goede kwaliteit. Oh, ook een goede. Niels zegt, misschien dragen vrouwen wel mannen slips. Dat de verkoop omhoog is gegaan omdat vrouwen die ook dragen. Dat zou ook nog kunnen. Dwaal enigszins af. Ja, ik krijg zojuist een seintje van de regisseur. Die bestaat er helemaal niet, dat ik afdwaal. Zometeen bij Kink, het nieuws van 8 uur. De Kink prijzengeit kan ook moment voorbij komen. Als je hem hoort, stuur gelijk een bericht. Maak je kans op tickets voor Kink Presents The Prodigy.
1: Kink. Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
6: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stations, bus- en tramhalten zijn zo goed als leeg vanochtend. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. De ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen, omdat de staking op tijd is aangekondigd. Nu sinds begin deze maand het vuurwerkverbod van kracht is, is de politie begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België, en ook wordt de onlinehandel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks, zegt de vuurwerkcoördinator. De voortdurende aanvallen tussen de VS en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op 2,72 euro. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is de literprijs lager, maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend, maar er zitten volgens media ook gewone burgers bij. De grensovergang is beschadigd. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 380 kilometer file. Een aantal files die opvallen zijn onder andere de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte auto. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50... Er wordt ook lokaal omgereden. Zo loopt het nu vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44 richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Kink.

0: Boys en Giza Glamour Danger. Sorry, ik was snel met wat dingen afhandelen, adressen noteren en mensen blij maken. Want volgens mij heb je me ook zojuist wel gehoord, toch? Ja, hè?
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Hij komt zojuist voorbij galopperen de Kinkprijzigheid met in de bek tickets voor The Prodigy. 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kink Presents. En als je erheen wil, ja, dan moet je even een app sturen.
2: Met Tim.
0: Hey Tim, met Michiel van Kink spreken. Goedemorgen.
2: Michiel, goedemorgen.
0: Als jij een bericht in hoofdletter stuurt, dan wil jij wel een punt overbrengen, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Zou je even kunnen herhalen in hoofdletters wat jij zojuist hebt gestuurd?
2: Dat moet ik er wel even zo bij pakken.
0: Ja, of de strekking. Vind ik ook goed.
2: Prijzigheid naar Delta Prodigy.
0: Delta Prodigy. Een klein tyfantje. Maar het komt erop neer dat jij volgens mij wel blij zou worden van 2 tickets voor Kink Presents The Prodigy op 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Zeker, yes.
0: Je hebt ze zojuist gewonnen. Gefeliciteerd, je gaat er naartoe.
2: Hey, fantastisch. Dankjewel. Kink.

deze hele week dus bij Kink. Jouw kans op tickets voor Kink Presents The Prodigy. 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Kinkprijsschijf kan elk moment van de dag voorbij komen. Hoor je hem, stuur je gelijk een bericht. Wie weet ga je gratis helemaal los op onder andere... Oude

0: Prodigy. En Out of Space. Boing, boing, boing, boing. Leuk ding. Komt een berichtje binnen van Jeroen nog over dit nummer.
1: Morgen, Michiel. Mijn dochters hebben zojuist een mama appelsap ontdekt in dit nummer. En het heet een portie ketchup. Een portie ketchup? Bij de Prodigy? Huh? Nou, gaan we maar een keer live luisteren dan, denk ik, in de Ziggo Dome. Een portie ketchup.
0: Portie ketchup. Bellen met Ellen. Portie ketchup. Ik had laatst nog een paar weken lang heb ik een discussie met een paar goede vrienden. Een van mijn vrienden, ja, het is nog steeds een vriend, maar hoe lang nog. Die zegt dat een frikandel speciaal eet je met ketchup. Dat kan echt niet. Curry. We dwalen nu al af. Het is net kwart over acht geweest. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er gebeurde even heel veel tegelijk door elkaar heen.
0: Ja,
2: of lag het aan mij?
0: Nee hoor.
2: Soundbites, mij aankondigen, ketchup, curry.
0: Ja.
2: Pak gewoon even koffie. Dan zeg ik even goedemorgen allemaal. En dan gaan we gewoon opnieuw beginnen.
0: Oké, okay, wacht, noem maar even uit.
2: Oh, dat is zo...
0: Ja, dan ga je erheen! Smoel!
2: Wat zelf je smoel? Rustig, man.
0: Smoel ook.
2: Ja, jezus.
0: Het flapt er ook zo uit.
2: Ja, nee, lekker dan. Is het diep of niet, Michiel? Zo, moest er even uit. Zullen we daar ons even 10 minuten over gaan hebben?
0: Nee, laten we niet doen.
2: Oké.
0: Smoel. Zullen we in de herkant zien?
2: Ja, dat is goed. Nou, al die hysterische jingles kun je ook gewoon weglaten. Dus, ik zei net, oh ja, omdat je hebt heel vaak zo'n achtergrondmuziekje echt snoeihard aan.
0: Hou toch op. En,
2: hou zelf op. Maar die heb je nu uitgezet. Dat is echt heel fijn.
0: Nou, ik zet hem toch weer aan, want... Bellen met Ellen. Woensdagochtend rond 8:15 is het tijd om contact te leggen met Ellen Gerritsen, directeur van stichting No Guts, No Glory, over de stand van zaken van alles wat er gebeurt op de brede van deze prachtige en belangrijke stichting die muzikale wensen laat uitkomen van mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Goedemorgen. Hoe is het?
2: Goed. Met jou?
0: Ja, uitstekend. Klein beetje verkouden. Dus af en toe moet ik wel een beetje niets onderdrukken, maar verder helemaal goed.
2: Nies onderdrukken.
0: Ja.
2: Maar dat is inderdaad wel een ondraaglijk leed. Gaat niet.
0: Ja, begin maar. Ik sta in de hoek. Praat maar.
2: Nies onderdrukken. Ik heb ook nog nooit iemand zijn symptomen horen beschrijven als... Jeetje, ik voel me niet zo lekker. Ik moest zelfs het nies onderdrukken. Het is zeg maar equivalent van een mannengriep. Michiel Veenstra. Jezus Christus. Nou ja, maar goed. Hallo, ik ben dus van Stichting No Guts, No Glory. Stichting die muziek. Je wilt gewoon opgeven anders.
0: Nee, het komt helemaal goed. Doe maar. Nou. Ik doe even een rolgordijntje in. Ik ga een beetje afstoffen hier. Ik vermaak me wel.
2: Ja, maar wat ik me alleen nog even afvraag... Hebben jullie ook wel gewoon een soort verpleegkundige bij Kink... die jou even na kan kijken, als het nodig
0: Doe
2: is?
0: Doe nou!
2: Oké. Okay. We hebben dit weekend, nou ja, trouwens met gisteren erbij... 5 wensen uit laten komen. Van Marloes en Marielle, die zijn allebei met hun gezin... naar Live on the Beach geweest.
0: Ja.
2: En ik lieg, Marloes niet, sorry. Marielle en Paulien zijn allebei naar Live on the Beach geweest. En die hebben het fantastisch gehad. Gewoon op het strand is dat. Nederlandse artiesten zijn daar allemaal. Genieten van het overwegend mooie weer. En ook een meet and greet met Son Mieuwe had. Daar hadden we zondag nog eentje. Dat was dus Marloes. Die was naar Hula Baloo in Groningen. Die had daar, ja, dat ken je denk ik wel.
0: Jazeker.
2: Die had ook een meet and greet met Son Mieuwe. Die was voor haar echt heel erg belangrijk. Die heb ik nog niet gedeeld. Dat gaan we zo doen. Laurence heeft ook haar wens gehad. Ook bij Live on the Beach. En Lorraine, ja, houden we het nog bij. Die is met haar meisjes naar Roxy Dekker geweest. En die hebben zo ontzettend genoten. Die dochters zijn helemaal fan. Nou, als je dat stralende kopje ziet van het meisje... Ja, dan word je gewoon helemaal blij. Ja, ik word daar in ieder geval helemaal blij van.
0: Ja.
2: En toen hadden we gisteren een totaal andere wens. Ik had het daar vorige week al even over. Dat ging om Dick. En die ging naar zijn grote held,
0: Ronnie Wood.
2: Ja. In Paradiso.
0: Ja.
2: En toen zei ik, hij had zoiets grappigs geschreven, alleen ik kon het niet meer terughalen. Maar ik heb het nu voor me. Ik ga niet het hele stuk nu doen, al is het dat ook waard, geloof me. Die man kan schrijven. Oké, en hij heeft ook een foto bijgedaan. Hij is nu 77, mind you. Hij heeft een foto bijgedaan, een zwart-wit foto, van hoe hij als 16-jarige rocker in de 60's eruit zag. Die foto is fantastisch. Die ga ik straks ook nog delen.
0: Die komt op jullie Instagram account dan dit verhaal.
2: Zeker.
0: Met die foto. Dus Stichting Zeker. NGNG op Instagram, Stichting NGNG. Ja. Oké, het verhaal van Dick.
2: Oké. Augustus 1965. Ik was 16 jaar en keerde na de zomervakantie bij mijn moeder terug naar het internaat van de Paters in Stevensbeek. In mijn koffer een singeltje. Satisfaction van de Stones. Streng verboden materiaal op het internaat. De Paters associeerden dit nummer met rukkende puberjongens. S'avonds werd er in de chambrette gecontroleerd of de jongens hun handen wel boven de dekens hadden. En vervolgens beschrijft hij, nou ja, als wij niet zo dom hadden zitten ouwe hoeren, had ik je aandacht aan kunnen geven. Maar hij beschrijft, zeg maar, hoe de muziek van de Stones zijn leven beïnvloed heeft. Dus geen zwaar verhaal. Ik vind het echt hilarisch en licht en mooi omschreven. Maar hij neemt je echt mee in waarom het zo belangrijk voor hem was. En hij heeft op een gegeven moment zijn zoon ook fan gekregen van deze muziek. En toen kwam hij erachter dat Ronnie Wood in Paradiso optrad. Alleen toen was het al uitverkocht. En hij heeft te horen gekregen dat ja, zijn ziekte erg progressief is. En ja, dit was echt zijn laatste wens. Dus dat we hem gisteravond samen met zijn zoon, toch in Paradiso, hele goede plekken, op het balkon. Kai heeft hem persoonlijk thuis opgehaald om energie te sparen met de auto. We hebben een hele goede fotograaf, Christa, hadden we meegenomen om hele mooie foto's te maken van hem en zijn zoon samen. Om de, gewoon alles helemaal compleet aan deze ervaring en avond te kunnen organiseren. En hij heeft gisteravond nog, vertelde hij aan Kai in de auto op de terugweg, hij vertelde dat hij niet had verwacht dat hij emotioneel zou worden, want het is natuurlijk gewoon een oude rocker, hè? Ja. Maar toen hij tijdens het concert om zich heen keek, al die lachende gezichten zag en Ronnie Wood op het podium, welden de tranen op. Hij besefte zich heel erg, ik ben hier gewoon bij. Niemand pakt mij dit meer af. En dat vind ik zo ontzettend. Ja, ik kon zelf bijna niet verslapen. Want ik dacht, het is hem gewoon gelukt. Hij is erbij. En ik kreeg nog een video, die ga ik overigens niet delen, van hoe hij in die zaal zat te genieten. Ik denk, ja, zo gaaf, Michiel. Maakt zoveel uit.
0: Ja, fantastisch verhaal, man. Hey.
2: Ja. Dus nou, dan hebben we toch nog semi-serieus afgerond. Ja. Ja, wat we deze week ook nog hebben gedaan, is weer ontzettend veel muziekknuffels opgestuurd. Waaronder ook naar Sven Mioch, jouw mede-ambassadeur van een stichting en werkzaam in het LUMC. Die altijd heel proactief zijn oncologische patiënten vertelt over wat ze doen en dat ze een wens kunnen indienen. Maar dat hij nu vanuit ons ook, als daar behoefte aan is, aan ouders, om hun kind zo'n muziekknuffel te kunnen geven. Aankomende dagen hebben we ook meerdere wensen. Ja, en ook misschien zat ik te denken, want de luisteraars zijn vast ook, nou niet vast, ik weet dat er heel veel luisteraars zijn van jou die ook in hun gezin of bij hun beste vriend, vriendin, dat het te maken dat er kanker speelt. Zo, ja. Lekkere zin.
0: Nee, ja, veel luisteraars hebben in hun omgeving, directe omgeving, vast te maken met de ziekte kanker.
2: Ja.
0: Ja.
2: En ik weet ook dat sinds ik een paar maanden dat wij het erover hebben, toch? Want ik heb dat voor het eerst bij jou in de uitzending gedeeld, dat ik bezig was met de ontwikkeling van die muziekknuffels.
0: Ja, de knuffels.
2: Ja. En dat jullie er nu zijn. Op de site staat er ook een kopje met NGNG muziekknuffel. Kijk heel even, want je kan die dus kosteloos aanvragen. Dus als je gewoon even een mailtje stuurt, lees even wat het precies inhoudt. Je hoeft er verder niks voor te doen. Ik heb alleen maar je adres nodig. Er gebeurt verder niks mee. Want er zijn gewoon ook genoeg mensen, weet ik, die denken van ja, ik wil liever nog geen wens of geen wens, maar zoiets voor mijn kind zou ik wel heel fijn vinden. Ja, voel je vrij om mij even te mailen.
0: Want zo'n knuffel is, mocht je dat nog niet hebben gehoord, is het te gek. Het is een beer, een knuffelbeer. Met daarin
2: een hond.
0: Een hond, ja. Een knuffelhond, sorry. Tommy van Sesamstraat, nooit geweten, hond of beer. Hoe dan ook, een knuffelhond met daarin een geluidskaart. En stel, jij bent als ouder ziek bijvoorbeeld. Dan kun je het slaapliedje wat je altijd voor je kind zingt, kun je dan opnemen. En dat, jouw kind heeft dan altijd jouw stem bij zich. He, of mensen die zelf ziek zijn en ouder, die misschien een bepaald nummer van vroeger nog heel veel waarde aan hechten, die kunnen ze dan ook, die kun je in die knuffel afspelen. Dus je kunt hem aanvragen via stichting NGNG.nl. Helene vraagt nu, en nu moet je gewoon een bedrag noemen, Ellen, kan ik een knuffel sponsoren? Ik denk dat het meest directe is dan, doe een donatie te waarde van en je sponsort eigenlijk een knuffel. Dus welk bedrag hoort erbij?
2: Zonder het verzenden of langsbrengen en alle zorg eromheen. Vanaf €50 help je al mee om te zorgen dat één kind een eigen knuffel krijgt. En dat is puur omdat de leverancier er zelf geen winst op maakt bij ons. Die melkt ons enorm.
0: Kijk, €50. Stichting NGNG.nl. Daar vind je alles over de knuffels. Kun je ze aanvragen, kun je donatie ook achterlaten. En volg dus de stichting op Instagram, Stichting NGNG. Om ook later vandaag nog het prachtige verhaal van Dick bij Ronnie Wood te lezen. Het is dat ik exact gisteren om deze tijd als I Can Get No Satisfaction draaide. Dan had ik willen zeggen handjes boven de dekens. Maar Dick, te gek dat je het zo mooi hebt gehad daar. En Ellen, wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week en heel veel beterschap. Ja.

0: website. En volg ons op Instagram, Stichting NGNG. Stichting No Gods No Glory. Prachtige stichting, prachtige mensen. Af en toe wordt vervelende directeur. Geintje, Ellen. Zometeen, en de Shikari en ook Muse komt eraan.
1: Kink. Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Ik kom

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Ja,

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Aanstekelijk hoor.

Je kent hem waarschijnlijk vooral als de mannelijke helft van Eurythmics, Dave Stewart. Die is vandaag jarig, 74 jaar. Maar niet alleen Eurythmics, hij heeft ook een solo-carrière nog gehad. Met de Spiritual Cowboys, dat is ook leuk. En hij is een poos samen met Siobhan van Shakespeare's Sister. En een van de beste liedjes van die band heeft hij mij geholpen. Hoor je zo meteen alles over in Veenstra verteld. En dat is een prachtig liedje, maar dat het te maken heeft met een of andere vage alien science fiction film. Nou, je hoort er alles over. Nou, Nothing But Thieves en nu The Verve bij Kink.

0: fantastische stunt van Nothing But Thieves. 25 september komt een nieuwe album uit, Stray Dogs. En om dat te vieren doen ze op 19 september, ja, zaterdag 19 september... willen ze 3 shows in 1 etmaal in 3 landen geven. In Nederland, België en Groot-Brittannië. En bij de shows van België en Groot-Brittannië staat al een hopelijk bij de aanvangstijd. Maar dit is serieus waar. Op 19 september, dat zeg ik goed, ja, zaterdag 19, staat Nothing But Thieves om 10:30... half twaalf 's ochtends in Tivoli Vredenburg in Cloud 9. Dat is een heel klein zaaltje. Nothing But Thieves is Ziggo Dome materiaal tegenwoordig. Maar ze spelen dus in Cloud 9 in Tivoli Vredenburg. Je kunt alleen maar aan kaarten komen als je het album Stray Dogs pre-ordert. Nou, als je een beetje fan bent van Nothing But Thieves, heb je vast wel iets van een nieuwsbrief erover gezien. Maar dan maak je dus kans op kaarten. Of dan kun je ze kopen. Dus Nothing But Thieves in de Cloud 9 in Tivoli Vredenburg. Unieke kans. Daarom moeten ze als een malle door dus naar Brussel en ook weer naar Londen. Maar dat is binnenkort. Als je het album pre-ordert, kun je daar naartoe. Je hoorde Nothing But Thieves dus en Baby Cool Evelyn. Vandaag dus de verjaardag van Dave Stewart, 74 jaar. Grote bekendheid verwierf hij als de mannelijke helft van Eurythmics. Maar hij was een poos samen met ex-Bananarama-lid Siobhan. En die zat in Shakespeare's Sister. En die maakte weer, vind ik, even de allermooiste liedjes uit begin jaren 90.
1: Veenstra vertelt.
0: Dit nummer begint in eerste instantie als een liefdeslied. Het gaat over een vrouw die zegt, waar jij ook naartoe gaat, ik ga met je mee. Maar dan komt er ineens een tweede, donkere, dreigende stem het nummer binnenzeilen. En die waarschuwt deze man die wordt aangesproken dat hij maar veilig terug kan keren als hij weet wat goed voor hem is. Terug naar zijn eigen wereld. Niet helemaal toevallig. Het zit namelijk zo. Shakespeare's Sister haalde het idee voor het liedje uit de science fiction film Catwoman of the Moon uit 1953. Daarin landen astronauten op de maan en ontmoeten ze een groep mysterieuze vrouwen met nogal duistere plannen. Eén van de astronauten wordt verliefd op een van die vrouwen, maar moet uiteindelijk terug naar de aarde. Siobhan Fahey en Marcella Detroit wilden de rechten op die film kopen en er een compleet videoalbum omheen bouwen met oude filmbeelden en opnieuw opgenomen scènes. Maar dat plan ging uiteindelijk niet door, maar leverde dus wel dit nummer op. Eén vrouw die zegt, blijf bij me. En dan een donkere stem die zegt, nee, ga jij maar terug naar je eigen huis. Kort, het verhaal dus van die film Catwoman of the Moon. Dave Stewart van Eurythmics, destijds Siobhan's echtgenoot, speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van dit nummer. Hij kwam met het idee voor het lied en schreef er aan mee. Dus eigenlijk een dramatisch liefdesduet, maar stiekem een mini-science fiction film van 4 minuten. Met 2 vrouwen, 2 totaal verschillende stemmen en 1 man die misschien maar beter zo snel mogelijk naar huis kan.

0: je moet het kennelijk toch mee hebben gemaakt, blijkt wel. Ik zit hier echt met kippenvel op mijn armen bij het horen van Shakespeare's Sister. En Chantal zit ook instant kippenvel bij Shakespeare's Sister. Ik was altijd helemaal in de band van de videoclip. Leuk om het verhaal erachter te horen. Dit was echt zo'n MTV-ding toen, hè? Jeez. Ook Jeanette die stuurde... Wauw, what a blast from the past. Mooi, mooi, mooi. Mijn vriendje had dit album. Stond er naast Alice in Chains in de kast. Inmiddels zijn we bijna 30 jaar getrouwd. En Harm stuurt alweer. Ik hoor het voor het eerst en hoop ik ook voor het laatst. Sorry, ja. Het kan echt, misschien moet je het echt hebben meegemaakt. Dus 92 volgens mij. Ik zie bij wijze van spreken de clip voor me met de MTV-logo er overheen gebrand. Vast gebrand op een netvlies. Shakespeare's Sister op de verjaardag van Dave Stewart en Stay. Nou, dat doet Erik Kortom, hè? Gisteren bekendgemaakt. Ook de komende 3 jaar blijft hij bij Kink. En dat vinden wij... dikke vette prima jongen. Zometeen 3 uur lang op je radio met allereerst de Kink 90s break. Toen de keizer nieuwe kleren had, bleef alleen de herinnering aan hoe oud ik ook alweer was. Die drie liedjes zitten verstopt in die gekke zin. Toen de keizer nieuwe kleren had, bleef alleen de herinnering aan hoe oud ik ook alweer was. Die drie tracks zo bij Erik.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen enorme ochtendspits vanochtend, ondanks dat er bijna geen treinen, bussen en trams rijden. Volgens de ANWB is het op sommige plekken wel ietsje drukker dan normaal, maar mensen gaan niet massaal de weg op. De staking van het OV-personeel is op tijd aangekondigd, dus veel mensen hebben hun planning erop aangepast. In Zwaag, bij Horen in Noord-Holland, is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd. De bewoners worden ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandstofprijzen blijven maar records breken. Vandaag betaal je langs de snelweg voor een liter euro 95 2,72 euro. Daarbuiten liggen de prijzen wat lager. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Het geweld in het Midden-Oosten drijft ook de gasprijs steeds verder op. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden op 89-jarige leeftijd. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Van daaruit gaat de kist vanmiddag naar de Domkerk voor de uitvaarddienst. Voor Nederland zijn het koningspaar, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over. Die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt net iets drukker dan gebruikelijk op de woensdag door de landelijke OV-staking. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Amstelveen. Want tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein zijn ze aan het bergen. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. Op de A18 Zevenaar richting Varsseveld doe je er tussen Didam en Doetinchem een kwartier langer over. Er gebeurde hier een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 richting Eindhoven heb je tussen Nistelrode en Veghel Noord 25 minuten tijdsverlies. Hier is de rechterrijstrook dicht en er gebeurde ook eerder een ongeluk. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Nieuwkijk staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging.
14: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink 90s Break.
16: Hoogste tijd voor weer een nieuwe Kink 90s Break. Op deze mooie woensdag, toen de keizer nieuwe kleren had, bleef alleen de herinnering aan hoe oud ik ook alweer was. En wat een zin. Ik lees hem even opnieuw. Toen de keizer nieuwe kleren had, bleef alleen de herinnering aan hoe oud ik ook alweer was. Het slaat nergens op. Het gaat wel over drie platen. Weet je wat? Ik ga ze gewoon starten. En kom maar door. Ik heb al twee inzendingen binnen die volgens mij... Nou, goed. Deze drie platen.

Ik feliciteer bij deze Yuri en Rihanna, die alle drie de platen uit die onooglijke zin hadden gepulkt. Toen de keizer nieuwe kleren had, bleef alleen de herinnering aan hoe oud ik ook alweer was. Oké, The Memory Remains van Metallica. Hoe oud ik... bleef alleen de herinnering. Emperor's New Clothes, Sinead O'Connor en What's My Age Again. Eigenlijk is die niet zo heel erg ingewikkeld, Erik. Hij is een beetje raar opgeschreven. Yuri en Rihanna, die haalden dat er absoluut uit. Goed gedaan. Zometeen Stone, The Rasmus, maar eerst een gloednieuwe personal trainer. Die heet Tyre Skid.

Love Her Madly van The Doors. Daarvoor nog Stone and Money. Hope Ain't Gone. Zometeen hier op Kink. Beastie Boys, Nova Star en Weezer.

0: die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor Kink Presents The Prodigy. Voor meer details, check de Kink app. Kink.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probleem.

Niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Vernieuwend en 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 sturen.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor.

Joost Swegens, a.k.a. Nova Star. Grote held, muzikale held van velen, zowel in België als in Nederland. In België is hij net even wat meer gewaardeerd, volgens mij, hoor. Daar lopen ze nog steeds met hem weg en terecht. En het is een fantastische liedjeschrijver en een hele leuke gozer. Yeah! Ook dat nog een keer. Goed, zometeen Fontaine's DC en White Lies. Maar eerst Fight for Your Right to Party. That's in the Beastie Boys. Kick!

0: Zometeen hier op Kink, de zender waar je dit alleen maar hoort. Jazeker, waar je dit hoort. Kings of Leon, President of the United States of America, Royal Blood. En dan ook nog de Police. Lekker toch? Tot zo.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Volgens een eerste schatting van vakbond FNV liggen vandaag een paar duizend OV-medewerkers het werk neer. Er doen ook andere vakbonden mee met de staking, zoals het CNV. De bonden willen dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid schrapt. Er zijn nog meer stakingen deze week, zoals bij metaal- en bouwbedrijven. Veel Nederlanders hebben er last van, maar toch staat meer dan de helft achter de OV-stakingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 55% vindt het een goed protest tegen de bezuinigingen. Er is ook kritiek. Veel mensen vinden de stakingen een te zwaar middel, omdat het honderdduizenden mensen raakt. Bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in 2 weken een explosie geweest. Tegen 6 uur gingen volgens de regionale omroep een stoeptegel tegen een van de toegangsdeuren. Daarna ging explosief af en ontstond brand. Er zouden geen gewonden zijn en ook zou er nog niemand zijn aangehouden. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Ben Shelton. Tijdens de nachtelijke partij, die 4,5 uur duurde, zegevierde Shelton in 5 sets. Alcaraz won de eerste, maar Shelton was daarna sterker en trok in de 5e set de winst definitief naar zich toe. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over en die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
11: Met zometeen Royal Blood, The Police, maar eerst System of a Down.

10 over 10 hoorde je van Royal Blood. Volgens mij is het, als je in het Engels zegt dat het 10 over 10 is, is het 10 past 10. Maar 10 over 10 is iets leuks. Het komt uit de horlogerie. Ik weet dat toevallig, want ik vind dat ook leuk. Dat soort gekke weetjes. Maar als je, moet je maar eens kijken. Als je ergens in een catalogus of wat dan ook, of online, je gaat op zoek naar een horloge, zijn ze altijd afgebeeld met de wijzers op 10 over 10. Want dat laat mooi de wijzerplaat zien. Het merk over het algemeen van een horloge staat net onder de 12. Dus als daar een wijzer. Jezus. Een wijzer overheen staat, kun je het merk niet lezen. Plus dat die 10 over 10 een soort lachend gezichtje maakt. Dus het is ook iets positiefs. Ik weet niet of Royal Blood dat weet, maar ik neem aan van wel als je je liedje 10 over 10 noemt, toch? Nou ja, wie weet, moeten we eens een keer vragen als ze in de buurt zijn. Zometeen Gorillaz, Kings of Leon, maar eerst de Presidents of the United States of America.

Revenge hoorde je van Metal Molly. Zometeen hier op Kink. Snow Patrol, Foo Fighters. En U2 maakt mensen boos. Ja, in het verleden dan, hè? Nu niet, ja, het zal nog steeds wel. Maar in het verleden was er een moment dat ze mensen heel boos maakten. Waarmee? Dat hoor je zo.

0: do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Het is leuk om even terug te kijken. Je hoorde trouwens Snow Patrol en Chasing Cars, maar goed, dat wist je wel. Even terug te kijken naar het verleden. Na 9 september in 2014. Ik zei het straks. U2 maakte mensen boos. En hoe? Kregen massaal de woede over zich heen van iTunes-gebruikers. De software die toen veel gebruikt werd om je iPod mee in te laden en dat soort dingen, gaf je opeens gratis toegang tot het nieuwe U2-album Songs of Innocence. Maar werd dus ook ongevraagd toegevoegd aan je digitale bibliotheek. Ook als je daar dus helemaal geen behoefte aan had. En dat vonden mensen niet leuk. Nee, die werden daar boos van. Dus dat hebben ze vervolgens ook maar weer afgehaald. En dan een ruzie tussen Nirvana en Guns N' Roses bereikt het hoogtepunt achter de schermen van de MTV Video Awards. Op 9 september 92. Axl Rose bedreigt Kurt Cobain. Spannend. Dat dispuut wordt buiten de camera's opgelost. Tijdens Nirvana optreden gooit die avond, misschien dat je je dat nog wel kunt herinneren, want die wordt heel vaak herhaald. Kurt Novoselic, de bassist, gitaar in de lucht. En kijkt dan omhoog, maar kijkt vol in een lamp. Is dan even die gitaar kwijt en die landt vol op zijn voorhoofd. Dat is een bijzonder stukje. Zoek dat anders maar eens ergens op. Dat is nog wel ergens te vinden. En dan Green Day houdt in 1994 een gratis concert in Boston. Loopt bijna uit op rellen. Wordt door de politie stopgezet. De toen recente release van het album Dookie zorgde voor een dusdanige belangstelling dat het allemaal heel spannend werd. Dit is Basket Case, Green Day.

0: Zometeen hier op Kink, als je blijft luisteren. En dat doe je. Dat is bij deze beloofd, toch? Ja. Oké, dan heb ik voor jou Talk Talk, Biffy Clyro, Linkin Park en Arctic Monkeys. Ja, tot zo.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: deals bij Bol.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handel.

0: gratis. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers. Hij wordt vandaag gehoord door de enquêtecommissie. Volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen, maar de school wil niet kwijt welke precies. En Mark Overmars stopt als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Antwerp. Dat schrijft hij in een open brief aan de fans. Hij kiest daarvoor vanwege gezondheidsredenen. Eind 2022 kreeg Overmars een hartinfarct. In de brief schrijft hij dat hij nu merkt dat hij het stressvolle leven niet meer aan kan. En dan het weer van Weer Online. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 18. Kink.

What I've Done hoorde je van Linkin Park. Zometeen Hunting Season van Biffy Clyro. Ik ga R.E.M. nog voor je draaien, maar eerst een band gevormd rond Mark Hollis. Dat was een beetje het belangrijkste lid. Het zal nooit meer gebeuren, want Mark Hollis is helaas veel te vroeg overleden. Hij is niet zo heel oud geworden. Hij was ook niet zo'n hele gezonde jongen. Als je naar hem keek, ook vroeger al, zo'n bleek afgetrokken Brits Becky. Hij heeft niet heel erg oud mogen worden. Maar dit blijft voor altijd, hoor. It's my

0: Als iemand dit tegen je zegt na een one-night stand, dan weet je bijna zeker dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Leave before the lights come on, your Arctic Monkeys. Goed, dan het make-or-break moment voor The Boss. Wat bedoel je? Nou, dat is namelijk de Kink Album Top 1000 Classic van zo meteen.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
9: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smin.
12: Boost yourself.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd... OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: 1000 Classic.
1: Deze week alleen maar classics in de Kink Album Top 1000. Gisteren hadden we Back to Black van Amy Winehouse. Vandaag is het Born to Run van Bruce Springsteen. Staat op nummer 100 in de Album Top 1000. Even wat dingetjes. De eerste twee albums van Springsteen werden behoorlijk lovend ontvangen, maar verkochten niet. Er ontstond dientengevolge een enorme druk om van dit album wel een groot succes te maken. En Bruce en zijn label kwamen tot de overeenkomst dat als dit geen succes zou worden, dan zouden ze hem eruit gooien. Een beetje soort alles of niks dus. Dat zorgde er ook voor dat deze plaat voor de Bos een muzikale obsessie werd. Maanden werd eraan gewerkt. En toen het eenmaal af was, luisterde Springsteen en dacht, gadverdam, wat een kutplaat. Hij heeft de master ervan in een zwembad gedonderd en van het motel waar hij verbleef. Alles moest opnieuw. Maar dan met behulp van allerlei andere producers. Maar dat gebeurde niet, want het werd tegengehouden. Alle nummers werden geschreven na de Vietnamoorlog, of die gaan erover. Bruce Springsteen omschreef het alsof ieder Amerikaan voelde dat er iets behoorlijk veranderd was in dat land. En ik denk dat dat ook wel zo is. Over de manier waarop ze over de Verenigde Staten nadachten, tenminste voor een x-aantal decennia, maar ook over henzelf. Of dat op dit moment zo is, dat weet ik dan allemaal niet zoveel. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Er zit heel veel inspiratie verwerkt van de idolen van Bruce Springsteen. Maar overal is het toch ook een gevoel van onzekerheid die deze plaats zo ontzettend goed maakt. Dus, hard aangewerkt, complete obsessief aangewerkt. Uiteindelijk werd het een fantastische plaat en was de carrière van de Bos gered door Born to Run. Dit is de plaat en daarvan hoor je zometeen Thunder Road, maar eerst de titeltrack.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

Morgen natuurlijk een nieuwe Kink-album, Top 1000 Classic. Sam's Town van The Killers staat dan in de schijnwerpers. Dit is The Haunted Youth en Forget Me.

0: Ik wens je heel veel plezier zometeen bij Isabel. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. En jij ook. Tot dan. Hoi.
1: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als Nederland nog eens te maken krijgt met een pandemie zoals corona, moet de spreiding van patiënten beter worden geregeld. Volgens oud-voorzitter Kuipers van het coördinatiecentrum Patiëntenspreiding ging het goed door ieders goede wil. Maar de volgende keer moet het strakker georganiseerd worden, zei Kuipers tegen de enquêtecommissie. Rond deze tijd begint in Oslo de uitvaart van de Noorse koning Harald. Vanaf het Koninklijk Paleis gaat de rouwstoet richting de Domkerk voor de publieke afscheidsplechtigheid. Daar zijn ook veel prominenten bij. Harald wordt daarna in besloten kring bijgezet in de koninklijke grafkelder in de vesting Akershus. Rusland heeft sinds gisteravond boven meerdere gebieden bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Dat melden Russische media. Bij de aanvallen zijn meerdere doden gevallen. Eén daarvan zou een kind zijn. President Zelensky noemt de aanvallen een reactie op het dagelijkse terrorisme van Rusland. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena volgend jaar was binnen een paar minuten uitverkocht. Het concert is historisch. Dekker is de eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest met een eigen show in het stadion. Tijdens het concert is ze 22. Dan is ze ook de jongste artiest die in de arena heeft gestaan. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
3: Liefde als verzet. Resistance. Nieuws.

hele goede woensdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Ja, historische dag hè, vandaag. Eerste landelijke staking van het gehele OV gedurende de hele dag. Ben jij goed aangekomen vanochtend op je werk? Of op je afspraak? Of gewoon lekker thuis vandaag? Hoe dan ook. Kan allemaal onder het genot van een gezonde portie alternative rock. Leuk dat je hebt ingeschakeld hier bij Kink. Ik heb vandaag onder andere weer een paar oude bekenden voor je, zoals Kaiser Chiefs, een klassieke New Wave van Fisher Z en Hollandse nieuwe in de vorm van cloud servers met ifs, buts en maybes.

pompidompompompom met Hi. Zometeen een ethisch klassieker van de Pixies. De Wombats met Tokyo zijn onderweg. En we glijden met Glycerine van Bush. Zometeen door hier op Kink.

0: beleven een avond die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de King app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

ik zometeen ga draaien. In dit geval Rockefeller Skank van Fatboy Slim. Nou, deze Fatboy Slim, a.k.a. Norman Cook, die verdient werkelijk waar helemaal geen ene rotcenten met dat nummer Rockefeller Skank. Want hij gebruikte namelijk voor dit nummer zo extreem veel verschillende samples dat hij in de juridische problemen kwam met de rechten. Want iedereen wilde een stukje van zijn eigen taart hebben. Nou, Norman Cook die wilde geen ellenlange, peperdure rechtszaken. En die dacht, weet je wat, ik geef het gewoon 100% weg, die royalties. En dan ben ik daar vanaf. Nou, dat nummer is natuurlijk een gigantische hit geworden. Was ook te horen in tientallen films, in allerlei commercials. Legendarische soundtrack van de game FIFA 99. Nou, normaal gesproken had hem dat miljoenen opgeleverd. Maar Norman Cook heeft er dus zelf nooit een cent aan auteursrechten voor gekregen. Maar wel eeuwige roem. Met Rockefeller Skank dus zometeen op Kink. Na Johan met Tumble and Fall.

zometeen onder andere nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Ook van The Pretty Reckless. En neem ik je mee naar de Zero's voor de King Zero's Break. Nu, Monster, The Automatic.

0: do.
1: Libri vuurwerken.nl.
2: Kink. Deze week in de bonus. AH Oerdeze maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De rouwstoet met de kist van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Er lopen veel leden van andere koningshuizen mee, zoals de Britse prins William. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn er ook. Zij lopen vooraan in de stoet. Prinses Beatrix ging in een bus naar de Domkerk. Tijdens corona was het bijna code zwart in de zorg, maar het is net gelukt dat er voorkomen. Dat zei oud-zorgminister Ernst Kuipers tegen de enquêtecommissie Corona. Hij vertelde dat het bijna misging tijdens de eerste coronagolf in april 2020. De lockdown had niet een paar dagen later moeten beginnen, zei Kuipers. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een incident bij een waterkrachtcentrale. Media schrijven over een explosie, maar hoe die kon gebeuren is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar eventuele andere slachtoffers. De gemeente Amsterdam zegt dat mensen tot zaterdagmiddag beter niet in de grachten kunnen zwemmen. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen en daardoor is er rioolwater in de grachten terechtgekomen. Mensen die toch gaan zwemmen en maagklachten of diarree hebben, kunnen het beste langs de huisarts gaan. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter.
15: King.
17: Sociaal isolement. Undercover Martin. Two Door Cinema Club.
15: Kink. Kink.

Nothing But Thieves naar Nederland om een nieuwe album Stray Dogs te presenteren in Utrecht. Dat hebben ze vanochtend aangekondigd op hun Instagram. En behalve dat ze Utrecht aandoen, op dezelfde dag gaan ze ook nog shows doen in Brussel en in Londen. Wauw, drukke gastjes. Nou, ze trappen af op 19 september om 11:30 bij Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dan 's middags door naar Brussel en dan 's avonds sluit de groep af in Londen. Dat allemaal dus om een nieuwe album Stray Dogs te presenteren. En dat verschijnt officieel op 25 september. En rond die tijd ook hier op Kink een interview met Nothing But Thieves, die je nu hoort met Evolution.

0: Het zal je hopelijk niet ontgaan zijn. Vandaag landelijke OV-staking. Historische dag, gaat de boeken in. En welke staking-opstand ging nou in de zero's de boeken in? Ga ik je zo meteen vertellen en dan krijg je ook 3 tracks uit die zinderende zero's in de Kink Zero's Break.
1: Kink. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 + 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikke Buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 + 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Isabel Brinkman.
1: Tijd voor de Kink Zero's Break. Nou, vandaag natuurlijk de grote landelijke OV-staking. Maar in de Zero's waren er ook behoorlijk veel opstandingen, stakingen en protesten. Bijvoorbeeld de hete herfst van 2004 was historisch gezien heel erg belangrijk. Was weliswaar een hele brede protestgolf, dus niet één staking. Maar dit leidde op 2 oktober 2004 tot de grootste vakbondsmanifestatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Toentertijd verzamelden ruim 300.000 mensen zich op het Museumplein in Amsterdam. En ze waren toen aan het staken en demonstreren tegen de kabinetsplannen rondom de FUT, het prepensioen en de WAO. Dat dus over een grote protestmanifestatie in de Zero's. Op het gebied van muziek. In 2000 kwam Daft Punk met One More Time. Die ga ik zo meteen voor je draaien. En The Funeral van Band of Horses uit 2006. En we trappen deze King Zero's Break af met U2. Ook uit 2000 met het nummer Elevation. Ik zou zeggen, veel plezier in de Zero's.
0: King.

afsluiter van de Kink Zero's Break. Terug naar het heden. Vanavond een heel bijzonder reunieoptreden bij een NFL halftime show in Amerika. Dat optreden wordt namelijk verzorgd door Soundgarden. Huh? Hoe dan? Zonder Chris Cornell, vanzelfsprekend. Maar wie gaan ze dan gebruiken als vocalist? Superleuk vind ik dit wel weer. Ze gaan namelijk het doen met Taylor Momsen. Je weet wel, deze.

0: Nieuwe van Florence Road, 7563. Wat ook voor nieuwe muziek. Alternative rock ben je helemaal aan het goede adres bij Kink. Zometeen bijvoorbeeld nieuwe muziek van Kyo, ook van de staat. Maar klassiekers zoals van Blur en de Red Hot Chili Peppers, ook onderweg.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Albert.nl. Mis niks, een slaaislag.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. In de Domkerk in Oslo is het afscheid van de Noorse koning Harald bezig. Onder leiding van een bisschop wordt stilgestaan bij wat Harald heeft betekend voor het land. De dienst begon met een minuut stilte. Er is ook muziek en er wordt gebeden. Namens ons land zijn het koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix erbij. Het is druk bij taxibedrijven, dat komt door de OV-staking vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. De Amsterdamse taxicentrale TCA zegt dat er op dit moment geen garantie is op een beschikbare rit. Het OV-personeel staakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Oud-zorgminister Ernst Kuipers vindt dat de overheid niet altijd goed heeft gecommuniceerd tijdens corona. In het begin werd gezegd dat de maatregelen zoals de 1,5 meter werden genomen om de zorg te beschermen. Maar Kuipers zegt dat het altijd druk is in de zorg en dat je dat soort dingen voor elkaar doet. In Amsterdam is iemand van een plezierjacht in het water gevallen, meldt AT5. Dat gebeurde bij de Schelling Bouderbrug. Er zijn meerdere duikploegen en reddingsboten naar de drenkeling op zoek. Ook vliegt er een helikopter in de lucht met een warmtecamera. Dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en er vallen buien met onweer en mogelijk ook hagel. Soms schijnt de zon bij 18 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is het meest droog en zo'n 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio.
3: Naast de grote dingen in het leven. All the small things. Blink 182.

0: Me van Kyo. Nou, what is not so me? Hardlopen. Nee, hardlopen is niet mijn ding. Ik heb het geprobeerd, ook een tijdje gedaan. Fanatiek op de loopband in de sportschool. Rondjes met mijn broer door het Vondelpark. Poging gedaan tot de Damloop, maar het was geen succes. Niet aan mij besteed. Maar wanneer ik liep, dan waren er wel bepaalde tracks en bands die het in mijn oren een stuk makkelijker maakten. Ik krijg bijna weer zin om te gaan hardlopen. Korn, Freak on a Leash.
1: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: Het is al heel lang niet meer aan me gevraagd. Where did you sleep last night? Nirvana hoor je zometeen in de Unplugged version. Ook De Staat onderweg en de Stereophonics. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

Ja, have a nice day. En yesterday had ik het over het bericht in het nieuws dat de overheid het verplicht wil gaan stellen om luiers te recyclen. En toen zei ik van ja, volgens mij zijn we nu met z'n allen een beetje aan het doorslaan. En er zijn nogal wat reacties op binnengekomen. Vooral van mensen die zeggen, joh Isabel, ik recycle al jaren mijn luiers. Of althans die van mijn kinderen. En dat is helemaal geen moeite. Het is een kleine moeite. En dan zegt de een, ja, want bij mij in de Milieustraat op de hoek, daar staat zo'n speciale bak voor die luiers. En de ander die zegt, ja, bij mij bij de kinderopvang, daar staat ook zo'n bak. Kijk, en dat was een beetje mijn punt. Allereerst vind ik het heel vervelend dat de overheid nu dat gaat verplichten. Want zij gaan dan allemaal eisen stellen aan hoe die bakken eruit moeten zien, moeten werken. En ze vinden ook dat de luierfabrikanten daarvoor moeten zorgen. Dus dat betekent dat die luiers weer een stuk duurder worden. Misschien wel onnodig. En niet bij iedereen staat zo'n punt zomaar, hè, op de hoek van de straat. Of is er een mogelijkheid, misschien zit je helemaal niet op het kinderdagverblijf. Dus ik zie het alweer aankomen, net zoals nu met die blikjes, dat er weer te weinig van die officiële recyclepunten gaan komen, waardoor het eigenlijk een extra last wordt in de plaats van dat het voordelig is voor wie dan ook. Dus dat was een beetje mijn punt, want ik begon ook met zeggen, ik ben absoluut een voorstander van het terugbrengen van die plasticberg. Wat ik me alleen wel de hele tijd bedenk is, oké, luiers recyclen. Daar zit toch poep in en zo, dus Hoe recyclen? Ik denk dan maar, waarschijnlijk maken ze er in de toekomst vuilniszakken van. Ik hoop niet nieuwe luiers. Oké, tot zover. The Interrupters nu met Gave You Everything. What?

Ik hoor net dat Stefan Koren geveld is. Die is helaas ziek thuis. Beterschap, Stefan. Zometeen Michiel Veenstra dus. Hatsteflat. Veel plezier daar. Ik spreek je morgen weer vanaf 12 uur. In de tussentijd doe niks wat ik ook niet zou doen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Vandaag strijkt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 3 uur. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. De Spaanse politie heeft een grote partij kook onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst heeft volgens de Telegraaf een opmerkelijke link met een dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt. Want daarin beweren 4 mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van ze heeft gestolen. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met 4 straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een taakstraf gekregen van 120 uur... omdat ze in april meededen aan een blokkade in Utrecht. Ze hadden een paar auto's dwars over de A12 gezet tijdens een protest. Ten koste van de veiligheid van anderen, vindt de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen, met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden.
10: Kink, Alternative Rock Radio, Michiel Veenstra.
12: Hey, goedemiddag, Kink Alternative Rock Radio. Zo meteen de Killers, Yardek, nu eerst Pearl Jam, Daughter. Kink.

0: een leuk berichtje binnen met de Kingcap in de studio. Nou, Michiel, dan gaat je vrijwillig. Ja. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Want Stefan is geveld door een fikse keelpijn. En ja, dat willen we hem en jou niet aan om op het radio te gooien. Dus Stefan, beterschap.
3: Michiel Veenstra.
0: Ik hoop dat het vanmiddag net zo meevalt als vanochtend met die files. Er was heel veel drukte verwacht, want het weer is niet al te best. En natuurlijk draait eigenlijk geen enkel openbaar vervoer. Vanochtend viel het mee. Nu lijkt het ook nog mee te vallen. Op dit moment wel Flitsmeister 143 kilometer aan file. Dat valt volgens mij nog wel mee om kwart of drie. Maar ik houd voor je in de gaten. En de muziek komt ook goed. Sam Fender komt eraan naar Madness en One Step Beyond.
4: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness. One.

0: is woensdag 9 september, de 9 van de 9. Je kunt ook zeggen 09-09, maar dat is... Waarom zou je? Ja, waarom zou je? Geen Stefan, maar wel, ja, de beste man heet Stefan Koren. Wel grappig trouwens. Hij is dus geveld door een fikse keelpijn. En op social media heet hij Pakkeman. Ik kreeg net een DM'tje binnen van Ivo. Hé, hey, wat zei je tegen Stefan? Ah, hopelijk hebben we niet goed te pakken, man.
1: Korenslaag.
0: Leuk. Maar goed, zijn echte achternaam is dus Koren. Vandaar elke dag rond 3:30 het kortste spelletje van de Nederlandse radio. Korenslag. Waarbij het kinkkoor na uren, weken repeteren... een kinkklassieker heeft toegevoegd aan het repertoire. Weet jij welk kinknummer dit is?

0: vreemd.
1: Zo easy voor jullie is het volgens mij niet. Welk kinknummer is dat? Als je het goed denkt te weten, stuur even een berichtje met de kink-app. Heb je het goed, noem ik zo meteen je naam. En ontvang je een punt in het virtuele korenslagklassement. Naast dat nummer hoor je zo meteen ook nog Wodan Boys en Third Eye Blind.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: King.

0: Veenstra.
1: Emiel, Leon, Frits, Marjolein, Michael en Patricia. Hartstikke goed gedaan.
0: Kink.
1: Ja, dat bleek zeker easy te zijn. Zij herkende het koor.
0: Korenslag.
1: Of althans wat het koor zong. These Days van Foo Fighters. De oplossing van Korenslag. Nu bij Kink.

ik vind het nog steeds een van de beste liedjes van het jaar. Bodom Boys en Blindsided. Maar het is wel een strijd tussen het ene en het andere. Want Bleach 93, ook zo'n fantastische band. Die hebben een fantastische nieuwe single uit. Die heet Figure 8. Deze week de Kink XL, de belangrijkste nieuwe track deze week bij Kinkelton en Rock Radio. En die hoor je direct naar Alice Cooper.

0: Een van de spannendste bands op dit moment. Bleach 93, de kick ik zelf van deze week, heet Figure 8. 4 minuten voor 4. Even kijken, hoe is het met het verkeer? Want er rijdt geen openbaar vervoer. Vanochtend viel het heel erg mee met de files. Op dit moment meldt Flitsmeister, ja, al wel meer dan vanochtend. 336 kilometer verdeeld over 126 files. Langste vertraging, hou je vast, de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemburg en de Matthias Nijhoffbrug. 103 minuten vertraging. A12 Utrecht Arnhem, ook geen feest. Tussen Wageningen en Waterberg, 66 minuten vertraging. ANWB praat je zo meteen bij. Ook hoor je zo meteen Paramore. Fisher. Oh, komt vanmiddag nog de King Prijzigheid voorbij. Oh, nou, wacht even, dat dacht ik niet. De King Prijzigheid komt vanmiddag ook nog voorbij met kans op tickets voor King Presents The Prodigy. 28 november in Ziggo Dome, Amsterdam. Grote schok, ook van een paar maanden geleden inmiddels, dat de voormalig bassist van de Heideroosjes kinderporno in zijn bezit bleek te hebben. Hij heeft vandaag zijn straf gehoord. Frans van der Beek praat je erover bij in het ANP-bulletin van 4 uur.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Is echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de stakingsbereidheid bij OV-medewerkers hoog is. Zo doet bij het CNV 95% van de leden mee vandaag. Door de staking rijden er bijna geen treinen, trams, bussen en metro's. Taxibedrijven zeggen dat ze het veel drukker hebben dan normaal. De vroegere bassist van de band De Heideroosjes is veroordeeld tot een half jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat is net zo lang als een voorarrest, dus hij kan gelijk naar huis. De straf valt veel lager uit dan de 3 jaar die was geëist. De bassist vertrok vorig jaar bij De Heideroosjes. De overleden Noorse koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De nieuwe koning Haakon begeleidde de stoet en in de kapel is nog een besloten afscheid voor onder meer familie en koninklijke gasten. Daarna wordt de kist bijgezet in de grafkelder. Rond de uitvaartdienst waren er in Oslo zo'n 160.000 mensen op de been. Dick Advocaat kan het maar niet laten en blijft langer trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hij heeft zijn contract verlengd tot volgend jaar zomer. Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao naar het WK voetbal te loodsen. En dat was voor het eerst. Over 2 weken speelt Curaçao weer voor het eerst internationaal na het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen, zeker voor de tijdstip. 300 kilometer file bij elkaar, wat opvalt de A2 Utrecht-Den Bosch. Na een ongeluk bij Zaltbommel, een uur vertraging vanaf Culemborg, 11 kilometer file. Zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Je zou kunnen omrijden, maar dat moet je wel met een personenauto doen, over de Merwedebrug, via de A27 dus. A12 Utrecht-Arnhem, bij knooppunt Waterberg. 40 minuten vertraging, een 9 kilometer file staat er. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En daardoor ook file op de A50 vanuit Os naar Arnhem, bij knooppunt Grijshoorn. Een half uur vertraging. A27 Utrecht-Almere. De bijknooppunt Eemnes. 10 minuten vertraging. En een half uur vertraging voor de Duitse grens. Als je over de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland rijdt.
16: King. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra.
17: Kingfisher en Man on the Moon. Hoor je naar Paramore. Misery Business. King.

0: zit net te denken, er zijn ineens gewoon heel veel dingen die terugverwijzen, of niet waarschijnlijk bewust, maar naar oude R.E.M.-liedjes. Je hebt die Outkick-cel van Kyo, That's Me. Ziet er nog een keer letterlijk That's Me in the Corner. Nou, dan denk ik gelijk aan of de voorraadkast van je plaatselijke Chinees-Indisch restaurant, of in dit geval R.E.M.'s Losing My Religion. En Man on the Moon is ook een liedje van R.E.M. En daar heb je me toch een klein beetje wel te pakken als R.E.M.-fan, hoor. Kingfisher dus, bij Kink. Het is 9 over 4. Stefan Beterschap, die hoor je normaal gesproken op de tijdstip, en die ligt met een dikke, vette keelontsteking thuis. Hopelijk morgen weer terug. Maar ja, hij zal zich daarom deze dag wel altijd blijven herinneren.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Ja, we moeten eens voorstellen dat over tig aantal jaar dat je de geschiedenisboeken openslaat. Wat gebeurde er eigenlijk op 9 september 2026? Nou, Stefan Koren dus ziet thuis. Een grote staking in het OV. Nederland lag plat. Er rijden eigenlijk geen treinen. Heel veel bussen, trams en metros vallen ook uit. Hier en daar rijdt nog wel iets. Maar in grote delen van het land is het een kwestie van hey, succes ermee. Reden voor de staking. Vakbond FNV is boos over de geplande bezuiniging op de sociale zekerheid. Vanochtend leidde dat niet tot een verkeersinfarct. Files waren ongeveer normaal voor een woensdag. Toen mensen hebben blijkbaar gedacht, als ik niet naar kantoor kan, ga ik ook niet buiten zijn best doen. Nu is dat wel wat drukker dan normaal. Ook de dag waarop de benzineprijs weer een recordhoogte bereikt. Na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran is de olieprijs opnieuw flink gestegen. Een vat Brent-olie kwam vanochtend boven de $100 uit voor het eerst in juli. En daarmee bijna 60% meer dan aan het begin van dit jaar. De vrees is dat het geweld de olie-export door de regio verder gaat verstoren. Goldman Sachs waarschuwt dat de prijs zelfs naar $120 per vat kan gaan als die aanvallen niet ophouden. En dat merken we hier dus ook. De adviesprijs voor een liter benzine ligt inmiddels rond de €2,72. En dan, ja, Roxy Dekker, we moeten het toch even noemen. Ze verkochten de Johan Cruijff Arena binnen een paar seconden uit. Op 24 april volgend jaar staat ze daar als eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest met haar eigen show. Dat gaat hard, hè? 2 jaar geleden nog Paradiso. Vorige week 4 keer een uitverkochte Ziggo Dome en nu dus de Arena. Roxy van harte. Maar mocht haar muziek nog niet helemaal jouw ding zijn, goed nieuws. Op Kink komt Roxy Dekker ongeveer net zo vaak voorbij als een trein op 9 september.

Ik maak dan een grapje dat je kink net, op kink hoor je net zo vaak Roxy Dekker als dat je vandaag een trein voorbij ziet rijden. Goeie, daar stuurt Kari een berichtje. Ik zie net een vrachttrein, wat is dit nou? Nee, oké. Ik had niet verwacht dat je een trein had gezien, dus nee, geen Roxy Dekker, don't worry. Wat dan wel? Nou ja, wat dacht je van een avond in de Ziggo Dome? En ik denk dat het zo'n avond wordt dat het zweet van het plafond naar beneden druipt. Van alle energie en alle tering fijne goede muziek die je hoort. Want 28 november, Kink presents The Prodigy in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dan zou je misschien denken, ja, leuk, kost die kaart eraan. Nou, misschien wel niks. Want er liggen hier twee. En zodra de Kink-prijzigheid voorbij komt en jij een berichtje stuurt met de Kink-app, dan zou je zomaar gratis naar de Prodigy kunnen. Ga binnen nu een 5

excuses aan Ilse. Ilse stuurt juist met de Kink-app een berichtje naar de studio. Veenstra, dit is niet goed voor mijn tijdsbesef. Nee, ik kan me voorstellen dat je een soort van... als je mij op de radio hoort, je denkt, het is ochtend. Ik had ooit een collega, jaren geleden, en die had als ringtone het geluidje dat ik als wekker had. En elke keer als hij werd gebeld, kreeg ik zo van Pavlov wakker worden.

28 november gaat er meer dan een vonkje overslaan in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dan is het tijd voor King Presents The Prodigy. Smash!

0: van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de King app. King.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
15: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de OV-staking tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid een succes is. Het grootste deel van hun leden doet mee. Rijden bijna nergens treinen, trams, bussen of metro's. Ongeveer 160.000 Nooren waren op de been voor de uitvaart van koning Harold. Ze keken in Oslo naar de rouwstoet waarin onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima meeliepen. 78 is die, maar Dick Advocaat blijft nog even trainer van het elftal van Curaçao. Hij heeft bijgetekend tot volgend jaar zomer. Dit jaar wist hij Curaçao voor het eerst naar een WK te loodsen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meest droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de Nederlandse wegen. Veel files rond Arnhem na een ongeluk in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam veel vertraging. De A1 Hengelo-Amersfoort bij afrit Hoenderlo een ongeluk. Daar is de weg dicht en zou je moeten omrijden. Dat doe je via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. De A2 Den Bosch-Utrecht, nasleep van een ongeluk bij Waardenburg. Vanaf Rosmalen West nog 12 kilometer file en een uur vertraging. Uur vertraging ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Del 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Je zou kunnen omrijden, dat gaat via de A27. Tenzij je vrachtwagenchauffeur bent, want dat is van een zware vrachtwagen. Dan mag je niet over de Merwedebrug. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijzoord 10 kilometer file. Half uur tijdsverlies. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A12.
18: King

0: je net in het ANP-bulletin van 4:30. De vakbonden zeggen dat de OV-staking tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid een succes is. De vakbonden zeggen dat het een succes is. En dat is gebaseerd op, denk ik dan, zin 2 van het bericht. Het grootste deel van hun leden doet mee. Er rijden bijna nergens treinen, trams, bussen of metro's. En dan is toch... Ja, als je de vakbonden vraagt, vond je vandaag een succes? Ja, fantastisch man, niks deed het. Ik denk als je de gemiddelde persoon die toch afhankelijk is van trein of bus of metro vraagt... en hoe voor het vandaag gaan? Iets minder succesvol misschien dan het... misschien iets minder enthousiast, dat zou een beetje kunnen, toch? Ja.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Ik ga er gewoon bij deze vanuit dat op 28 november alles weer rijdt. En dat alles het dan weer doet. En dat je gewoon met de trein of nou, hoe je ook wil, joh. Dan ga je lopend vanuit Klasien en Veenke, mij schelen. Naar de Ziggo Dome kan. Kink Presents The Prodigy op 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Twee kaarten liggen nu hier op jou te wachten. Als je nu een bericht stuurt met de Kink-app, ga je er misschien gratis heen. I have

0: Terug en altijd nog steeds goed. Queens of the Stone Age, Insignificant Other.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: De geit is los. Ik herhaal, de geit is los. De Kink prijsgeit komt zojuist voorbij galopperen. Veel berichten binnengekregen. Jij maakt het wel heel spannend, Ronanda.
2: Ah, godsamme Michiel, serieus, toeterende auto's, je wilt niet weten.
0: Jij stuurt, oh shit, ik rij in de auto, ik kan maar één keer appen. En dat één keer is omdat, ja, mensen gaan dus dan toch een beetje, hey, zit je achter de auto, of achter de telefoon in de auto, wat, dat is, appje?
2: Nee joh, ik sta gewoon netjes stil het midden op de snelweg.
0: Oké, heel goed. Oh, je hebt er net...
2: Niks aan de hand.
0: Oké, dan heb je net even de tijd, dat ene stukje voordat alles weer gaat rijden, om één bericht te sturen, en dat moet het bericht zijn.
2: Ja, dat moet het bericht zijn, ja. En dan moet het maar lukken.
0: Daar hangt alles vanaf.
2: Ja.
0: Oh, oh.
2: Ja, oh ja. Ja, het is wel wat, hè.
0: Ja, wel mooi, want je stuurt ook nog een keer dat je wil winnen voor je dochter en zoon. Dus wil je echt gewoon je kinderen naar de Prodigy sturen?
2: Ja, ja, ook dat nog eens. Ja, wat je er niet voor over hebt, hè.
0: Ik vind het wel mijn ouders zouden mij nooit naar de Prodigy hebben gestuurd, denk ik.
2: Ja, maar ze zijn min of meer wel een beetje volwassen, hoor. Ze zijn 19 en 22. Ja... Dus ja, dat kan wel, toch?
0: Jij gaat, jij gaat nu bij deze voor de Moeder van het Jaar Award.
2: Ja, dat weet ik. Maar dat is sowieso mijn ultieme doel altijd al, hè?
0: en ik mag toch leiden dat voor elke moeder geldt. Mananda, jij hebt het bij deze te pakken. Nou, die award moet je zelf kleien. Ja. Maar zoon en dochter gaan naar de Prodigy!
2: Fantastisch, dankjewel. Ik maak ze er heel blij mee, denk ik.
1: Deze week op Kink.

0: En dan daar stuurt zoon en dochter naar de Prodigy in de Ziggo Dome in Amsterdam met tickets die ze zojuist won bij Kink. Wat een muzikale opvoeding. Speaking of which, dat is elke woensdagmiddag te horen in dit radioprogramma. Dus ook zo meteen weer zo rond 5:30. Een mooi staaltje muzikale opvoeding. Van ouders die naar Kink luisteren en hun kinderen daar min of meer gedwongen van mee laten genieten. Ja. Ook hoor je zo meteen Bush. Chemicals Between Us. En Neil Young komt er ook aan. Net als het nieuws van 5 uur. Hoi zo bij Kink.
1: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee aan de staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Ze eisen dat bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Bijna overal ligt het OV stil en daardoor hebben taxibedrijven het drukker dan normaal. Een arts die eind vorig jaar het leven van een kind van 2 beëindigde, heeft zorgvuldig gehandeld. Een speciale commissie heeft bepaald dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. Het kind werd na 26 weken geboren en had epilepsie, een hersenbeschadiging en kreeg later moeite met slikken en praten. Vlakbij een basisschool in het Gelderse Overasselt heeft de marechaussee goed verborgen vuurwapens gevonden. Ze lagen niet op het schoolterrein. In het dorp was vorige week een schietpartij waarvoor 35 mensen werden aangehouden. Er zijn al vaker wapens ontdekt die daar mogelijk mee te maken hebben. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan de brug bij Nijkerk. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. En ook is er grind in het water gestort om de bodem van het kanaal onder de brug stabieler te maken. De A28 die over de brug loopt zou morgenavond weer open moeten gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al vroeg druk, veel files rond Arnhem, in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam is er wat vertraging te melden. Bijna 600 kilometer file bij elkaar. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen. 12 kilometer file vanaf Amersfoort-Noord. Rijdt het langzaam met 40 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten Hardenbergerbrug in A28. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort gebeurt een ongeluk bij Hoenderlo. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Vertraging 3 kwartier. Omrijden kan via Ede over de A50, de A12 en de A30. A2 Utrecht-Den Bosch. Uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 27 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je kan die file omzeilen door over de A27 om te rijden. Maar dat mag je niet met je zware vrachtwagen, want dan moet je over de Merwedebrug. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. 20 minuten vertraging na sleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. De N225, Driebergen-Oosterbeek. Bij Renen 3 kilometer file en bijna een uur vertraging. 3 kwartier vertraging op de N233 Veenendaal-Kersteren. 4 kilometer file bij Renen.
14: Ach, tuurlijk. Weer een typisch woensdagavondspits.
15: Hey, pst. Die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
0: Even iets om over na te denken terwijl je stilstaat. Dan gaat het tijd een stuk sneller. Wie heeft eigenlijk het bordje niet op het gras lopen, midden op het gras gezet?
16: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Michiel Veenstra.
0: Hey, Neil Young, Rock in the Free World, hoor je naar Bush and the Chemicals Between Us bij... Kink.

Ga wel. Zeg ik dan goedemorgen. Hallo. Nee, het is... Kwart over vijf, Nathalie stuurt ook een berichtje. Ik kom thuis, zet de radio aan en ik hoor Veen zijn. Heb ik een avond-nacht gemist, is het ochtend, mindfuck. Stefan is ziek, heeft keelpijn. Die stuurde mij vanochtend tijdens de ochtendshow een appje. Geen audio-appje, dat kreeg hij niet meer uit, denk ik. Dat hij was overvallen door een fikse keelpijn. Hij had echt al dingen geregeld. Kijk, Stefan kon normaal gesproken met het openbaar vervoer naar Kink. Maar hij had echt al de bedrijfsauto meegenomen. Hij was helemaal voorbereid. Maar hij was gewoon vanochtend wakker met het gevoel alsof hij als late night snack een paar gefrituurde stukken schuurpapier heeft gegeten. Dus dat ging allemaal net even wat minder. Hopelijk is

Je luistert naar Kink met zometeen Higby en ook Alice in Chains. Maar eerst, woensdagmiddag betekent in dit radio feuilleton met normaal gesproken Stefan Koren de muzikale opvoeding. De woensdagmiddag is toch de middag dat er veel kinderen over de vloer zijn. Basisscholen zijn dan vrij en zo. En vanochtend ging het toevallig ook al over in de Kinkstart. Dat er heel veel jonge luisteraars zijn bij Kink die echt wat meekrijgen van de muziek die ze op de radio horen, omdat hun ouders of oudere broer of zus luisteren. Zo. Dat ze gewoon zelf de radio aanzetten. En daarom is er de muzikale opvoeding op woensdagmiddag bij Kink. Wat vind jij als ouder dat je kind echt moet leren kennen? Of merk jij juist dat je kind al meekrijgt van het luisteren naar Kink? Als je een mooie hebt voor de muzikale opvoeding, als jij daar een herkenbaar verhaal bij hebt, laat het dan eventjes weten. Stuur een berichtje met de Kink-app naar de studio. Welk nummer moet absoluut in de muzikale opvoeding van jouw kind? Of merk je dat hij al meekrijgt door te luisteren naar Kink?

koffie. Kink. En nothing bij Kink. Bijna half zes aan. Peperduif van half zes komt eraan. Daarin hoor je onder meer. Als je een variabel gascontract hebt, dan is dit wel een dikke duim omlaag. Het is in jaren niet zo duur geweest. Van de week praat je

0: Dat hoor je zo. Kink.
1: Nu super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: 5:30. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat die wordt vervolgd. Het OM vond dat de agent rechtmatig handelde, maar de vrouw vindt van niet. Ze werd zelf ook geslagen door de agent. De prijs voor gas is in dik 3 jaar niet zo hoog geweest als nu, en het is slecht nieuws voor mensen met een variabel contract. Oorzaak is de blokkade van de straat van Hormuz, waardoor de levering van gas is verminderd. Te veel mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen werken part-time, vindt VVD-fractievoorzitter Brekelmans. 5 dagen per week moet van hem de norm zijn, zodat bedrijven kunnen blijven groeien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meest droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Het is onder andere opvallend druk op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bij elkaar ruim 600 kilometer nog. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 12 kilometer file en een half uur vertraging. Heeft te maken met de afgesloten Hardenbergerbrug in A28. A2 Utrecht-Den Bosch, 26 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en Zaltbommel. Kost je 3 kwartier extra. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. Daar rijdt het langzaam vanaf Maren over 25 kilometer. Rechterrijstrook is dicht na een ongeluk. En op de N225 Driebergen Oosterbeek bij Renen 2 kilometer file, maar wel met 3 kwartier tijdsverlies.
12: King, dit is het station van U2. Inhaler. En Michiel Veenstra.
13: Blue Monday van New Orleans.

0: ik altijd zo wack vond van deze clip was die hond. Zo'n hele lange lijst hond die liet te balanceren op een tennisbal. Maar die hond keek helemaal niet blij. Dat is een beetje zielig. Wel een vette plaat, wel. Blue Order en Blue Monday.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: Elke woensdag bij Kink hoor je de muzikale opvoeding. Wat moet er mee in de muzikale opvoeding van je kinderen? Of wat krijgen ze sowieso al mee? Ik kreeg een bericht van Geert-Jan binnen.
2: Hey Michiel. Mijn dochter van 19 luistert graag Let Love Rule van Lenny Kravitz. Of bijvoorbeeld Hard to Handle van The Black Crowes. Daar word je toch gelukkig van.
0: Ja, is de muzikale oefening wel geslaagd, Geert-Jan. Goed bezig. Meer berichten binnengekomen, waaronder eentje van Jolanda.
3: Hi, goedemiddag.
0: In het kader van de muzikale opvoeding, hartstikke leuk. Want je bent omgeven nu door kinderen. Want wat voor werk doe je?
3: Ja, ik ben kleuterjuf op een basisschool.
0: Ja, kijk, nou daar ga je al. En krijgen die dan ook muzikale opvoeding van je mee?
3: Ja, we doen wel liedjes zingen en dansen en muziekles.
0: Maar dat is denk ik niet kinkmuziek dan? Dat is eerder,
3: Nee, meer echte kindermuziek.
0: Wat is het tegenwoordig? Is het nog steeds Dirk Schelen? Of,
3: ook wel. Van alles eigenlijk. Ja, en ook nog wel de oude klassiekers hoor.
0: Echt waar, ja?
4: Altijd is Kortjakje ziek.
3: Oh, nou, die dan niet meer. Oh, maar niet. Wel visje in het water.
0: Visje ja. In het water. Visje. Nog wat.
3: Ja, in de kom.
0: In de kom ja. Natuurlijk. Ja joh, lang geleden. Nou, maar daarvoor bel ik je niet, want jij hebt een berichtje gestuurd over de muzikale opvoeding van jouw kleine.
3: Ja,
0: 9 maanden nu inmiddels?
3: Ja.
0: Maar op 4 maanden oud danste jouw zoontje al op het nummer dat we zo gaan horen. Vertel even wat meer over je zoontje. Hoe heet hij en hoe zorgen jullie dat muziek met de paplepel wordt ingegoten?
3: Niels heet hij. Hij is inderdaad nu 9,5 maand. Heel vrolijk. Oh, ja. Valt van alles om. Ja, ruim het maar even op. We hebben gewoon vaak de radio aanstaan. En ook wel regelmatig Kink aanstaan, inderdaad.
0: Lekker.
3: En hij houdt wel van muziek. En hij gaat altijd een beetje dansen als er muziek aangaat. Hij gaat ook dansen van het koffiezetapparaat.
0: Dan moet hij echt een keer bij de ochtendshow langskomen. Dat is namelijk een koffiezetapparaat gecombineerd met muziek.
3: Ja.
0: ik denk dat ik heel veel met Niels gemeen heb.
3: Ja, denk het ook.
0: Waarschijnlijk heeft hij betere dansmoves, dat wel.
3: Ja.
0: Maar goed, toen hij 4 maanden oud was, was dit al iets waar hij helemaal los op ging?
3: Ja, dan lag hij op de grond en dan ging hij allemaal zo met zijn armpjes en zijn beentjes zo op en neer.
0: Wat goed. En is het nog steeds een hit als dit voorbij komt?
3: Wordt wat minder gedraaid de laatste tijd. Maar ja, ik denk het wel nog.
0: Dan gaan we daar gewoon bij deze eventjes veranderingen aanbrengen. Want in het kader van de muzikale opvoeding met de paplepel ingegoten en goed bezig, Jolanda, hoe jij Niels dan muzikaal in de wereld zet. Wat zou je graag willen horen?
3: De Emptiness Machine van Linkin Park.

0: Nou,
1: joh. Ik doe per ongeluk.
2: Zijn jouw instellingen toch ook?
1: Ja, sorry. Ja, okay, het staat me goed nu. Ik wilde een grapje maken. Hey, 10 over 10.
2: Oh, ja. Ja.
3: Kingster. Kingster.
2: Eerder 5 voor 6, maar...
1: Ja, hey Jim!
2: Hey Michiel, hey!
1: Kijk, dit is dan het moment waarop de middagshow naar de avondje overgaat... en dan spelen jullie altijd Kingster... en dan is het de bedoeling dat jij zegt, wat is ouder?
2: Ja,
1: of,
2: ja.
1: Het liedje waar jij mee begint of het liedje waar ik mee eindig... nou ja, dit is een liedje van nu. Dus ik denk, daar zit het entertainmentgehalte niet per se in. Nee. Dus ik maak maar een flauw grapje over de titel.

0: is ouder.
1: Ja, Royal Blood natuurlijk. Oh nee, toch niet.
2: Nee. Maar dan wel even om toch het hitstergehalte erbij te pakken. Mm-hmm. Uit welk jaar denk je komt Interdeep van Sum 41?
1: Oh, ja! Twijfelgeval 2001.
2: Hé! Hey, ja! Spot on!
1: Ah, mooi.
2: Spot on! Echt 25 jaar oud dit jaar.
1: Oh, zo.
2: Ja,
1: dan voel je oud, hè?
2: Ja, sorry daarvoor. Maar gelukkig is ook heel veel nieuw, want je hebt onder andere de terugkeer van een ontzettend fijne band die eerder dit jaar nog stond te shinen op Rock Werchter.
1: Zo, dat was prachtig mooi. En inderdaad, vandaag een nieuwe single uitgekomen van die band.
2: Je gaat niks zeggen, nee?
1: Nee.
2: Oh, 10 over 8.
1: Iets met drugs.
2: Hij de drugs op. Zo meteen bij Jim.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Kink. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
17: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM zag daar vanaf omdat hij rechtmatig gehandeld zou hebben. De filmende vrouw werd zelf ook geslagen door de agent en heeft daar volgens haar advocaat beelden van. Het OM zegt dat de vrouw de agent heeft belemmerd in zijn werk. Voor mensen met een variabel energiecontract is het slecht nieuws, want de Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. De VVD vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden en niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelmans zei in een toespraak dat jongeren al meteen maar 4 of soms 3 dagen willen werken. Dat is volgens de VVD niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en het leger uit te breiden. Veel Feyenoord-fans hebben een Barcelona-shirt aangetrokken, zodat ze vanavond toch onopvallend in stadion Camp Nou kunnen zitten in een vak dat is gereserveerd voor Barça-supporters. Mag eigenlijk niet, maar valt lastig te controleren. Feyenoord heeft nog geen 3000 kaarten gekregen voor de Champions League-wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden.
17: Kink, Alternative Rock Radio, Jim Voorwald.
0: Ja, ik zie een groene pijl op de matrixborden. Dat betekent dat de Kink spitsstrook weer open is. Op welke plaat krijg jij extra energie of een turbo boost? Stuur deze door via de Kink app, dan hoor je hem zometeen na Sum 41. Hier is In Too Deep.
19: Yes, yes, yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: En is Wild Romance, I Love You Like I Love Myself. Ik hoop dat dat dan ontzettend veel is.
1: Kink Spitstrook.
0: Want dat verdien je natuurlijk. En dan de andere mensen ook om je heen. Ja toch? Hey, het is 6 uur geweest. Welkom bij de avondshow. De Kink Spitstrook is weer geopend. Dat betekent dat jij en de medekinkers kunnen komen invoegen. Want hier is namelijk ruimte om wat extra gas te geven. Om een versnellingje omhoog te gaan. En het mooie van de Kink Spitstrook is dat je niet eens in de auto hoeft te zitten om erbij te kunnen komen. Dit is namelijk een muzikale spitstrook. Ja, ik ben op zoek naar muzikale benzine. En die zie ik ook weer binnenkomen. Want er zijn weer wat medekinkers ingevoegd op de Kink. Dat vind ik hartstikke leuk. Carla is er bijvoorbeeld bij. Hallo Carla, ik zwaai even naar je. Toeter ook meteen even naar je in mijn gymmobiel. Denise is er ook bij. Hallo Denise. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Eliane die zegt, Jim, ik zit volledig vast in de parkeergarage door de OV-staking. Ja, het zal inderdaad wel extra druk zijn in de parkeergarage. Daar had ik nog niet eens over nagedacht. Je denkt, oh ja, je denkt al snel aan files en aan extra verkeer op de weg. Maar inderdaad, de garage. Wie heeft zijn plekje geclaimd vandaag? Nou ja, sterkte in ieder geval. Ik hoop dat je er snel uit bent. Ik toeter wel alvast naar je. En Bas, ach Bas, hel dat je er bent. Echt, als je hier nu naast me stond in de studio en ik had consent voor je, dan had ik een dikke smak op je wang gegeven. Bas die stuurt namelijk door via de Kink app. Graag de Rush van Editors. Oh!
1: Kink Spitstrook.

Much Against Everyone's Advice. Goedenavond. Als ik een goed advies mag geven, dan is het dat je de volumeknop even opspoort. Een klein tikje naar rechts. En dan weer een klein tikje naar rechts. Sommigen zeggen dan misschien niet doen. Gaat te hard? Nee joh, niks is te hard. Helemaal niet als je bij de avondshow van King bent. Hallo, ik vind het te gek dat je deze woensdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Ik ben een ontzettend blij man. Ik ben Jim trouwens, hallo. Ja, ik ben een ontzettend blij man. Ik bedoel, ik sta hier met, in de studio van Kink met een Oasis hesje aan. Met een Oasis t-shirt aan. En nou, mijn bucket hat heb ik dan maar eventjes afgedaan. Mijn vissershoedje. En als je de social media kanalen van Kink in de gaten hebt gehouden vandaag, dan weet je misschien al waar ik ben geweest. Ik ben vandaag, mocht ik naar een persvoorstelling, heet dat dan, van de Oasis documentaire. Don't Look Back in Anger. En nou ja, vanavond zijn er ook, is er ook een groep medekinkers die mag ook alvast de documentaire bekijken voordat praktisch de wereld het mag zien. Het is echt, ik vind dat zo ontzettend gaaf. En nou, laat ik dit zeggen. Ik ga niet, het is geen filmrecensieprogramma of zo, maar als ik dan toch een kleine mini-recensie mag geven. Het is te gek, joh. Het is oprecht nagenieten van de reunietour van Oasis die vorig jaar plaatsvond. En er waren gewoon momenten dat ik ook een beetje traantjes achter mijn ogen voelde. En er waren ook zeker momenten dat ik dacht, wat is het spannend? Gaat die tour überhaupt wel door? Want ja, die spanning tussen die twee Gallagher-broeders, dat was niet, laat ik het zo zeggen, het was niet vanaf moment 1 allemaal opgelost. Dat is, tot zover. Geen spoilers meer verder over Don't Look Back in Anger, de documentaire van Oasis. Binnenkort te zien in de bioscoop. En later ook nog dit jaar op streamingsdiensten en dat soort dingen. Dus ik ben een blij ei, ik ben grote Oasis-fan. En ja, ik word helemaal gek van hoe Oasis allemaal mysterieuze filmpjes aan het posten is. Die hinten naar allerlei locaties. Ik word helemaal gek. Dus laten we hopen dat er binnenkort daadwerkelijk iets van officieel nieuws komt. Of weet ik veel, misschien brengen ze gewoon weer een boxset uit of zo, weet jij veel. Goed, de avondshow van King dan. Vandaag onder andere de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Een ontzettend sfeervolle Daily Drop, kan ik wel zeggen. Eventjes rustig bijkomen, dat is er dan niet helemaal bij. Maar wel een nieuwe single van The War on Drugs. Ja, die komen naar het schijnt met een nieuw album. Daar is nu het eerste geluid van. En ja, ik moet zeggen, het is heerlijk War on Drugs. Maar you be the judge of that. Rond 8:10, dan hoor je de Daily Drop. De nieuwe van The War on Drugs. Oké, je kan het even over rustig doen.

train. Way down now, you hoor de World Party hier op jouw Alternative Rock Radio. 8-bit hit, 8-bit hit. Ja, ik heb weer een spelcomputer mee naar de redactie van Kink genomen. Die heb ik aangesloten op het netwerk hier. Aan zich kan dat geen kwaad. Waar het niet dat er soms een plaat vast blijft zitten in dat hele netwerk vol met kabels en studio's en dus ook oude spelcomputers. Het enige wat ik heb kunnen, of althans tot nu toe heb kunnen herstellen, dat is dus een plaat die vast zit in een hele oude spelcomputer. Maar welke is het? Als jij me even kan helpen met het identificeren van de desbetreffende plaat, dan hoor je hem over een paar minuten. Dus spit je oren en help me alsjeblieft even via de Kink-app. Wat is volgens jou de 8-bit hit?

0: basis. Deze week via kaarten. Voor Kink Presents The Prodigy. Voor meer details, check de Kink app. Kink.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
14: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals.

0: Formals.
1: If you tolerate this, your children will be next. Was inderdaad het goede antwoord van de 8-bit hit van de Manic Street Preachers. Dan krijg sowieso veel geklaagd dat het een te lange titel is via de Kink app. Maar Mark heeft het goed, Bas heeft het ook helemaal goed. Vincent, Wilco, Max, dank jullie wel. Jullie zijn de helden van deze avond.

Roepen tot Kink Future Icon. Nou, ik denk dat we dat Future er al af kunnen halen. Kink Icon, Violet Grohl. Je hoort een bug in the cake hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Mocht je haar trouwens live willen zien, op 2 en 3 december dan is ze in Amsterdam. Dan staat zij in het voorprogramma van Biba Doobie in Avos Live. Ja, dat is toch te gek, hè? Dat is echt heel erg vet. En als je denkt, Jim, dat is best wel ver weg inmiddels. Nou, zal ik nog een betere voor je doen. Heb je al zin in juli 2027? Want dan is Tame Impala te vinden op Rock Werchter. Ja, Rock Werchter 2027 heeft de eerste headliner bekendgemaakt. Dat is Tame Impala. Die hoor je zo meteen. Met Borderline na het emo-anthem van de Zeros. My Chemical Romance. Dit is Welcome to the...

Je hebt van die video's op YouTube. Die poppen dan soms ineens weer op in je feed. En dan vind ik het altijd een genot om naar te kijken. En een van die video's is Tame Impala die Borderline dan debuteert. Bij SNL, de Saturday Night Live. Is een Amerikaans televisieprogramma. Daar doet hij dat live. Alleen was er een klein probleempje met dat optreden. De tekst was nog niet af van het nummer. Dus je ziet hem op sommige momenten gewoon brabbelen. Omdat hij gewoon niet weet wat hij daar moet zeggen. Wel genot om naar te kijken. Ook een genot nog steeds om naar te luisteren. Tame Impala. En dat geldt ook voor deze plaat. The Breeders. Hier is Cannonball op Kink.

0: Baby Cool, Evelyn. Hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. Zometeen, dan bepaal jij een van de meest essentiële platen van de Black Keys. Of althans, wat een van de meest essentiële platen is. Dat dan in een bepaalde categorie. Welke dat is, dat hoor je zometeen. Dat is ook de nieuwe single van Cloud Surfers. Kink.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: 7 uur. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen aan de Kamer laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. En volgend jaar zal het niet veel beter worden, is de verwachting. Aartsen wil met werkgevers nu praten hoe het beter kan. Het proces rond de banga-lijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten de rechtszaak naar een andere rechtbank te verplaatsen. Dat zou gebeurd zijn omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage. Dat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. De bonden willen dat het kabinet niet aan de uitkeringen komt en kwam daarom vandaag met een staking in het OV. Dat is niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven te willen praten. Lionel Messi staat op het punt een Spaanse voetbalclub te kopen. En dat is niet de eerste. Hij is al eigenaar van een club die speelt in de vijfde klasse. En zijn nieuwe aankoop speelt hoger in de tweede klasse. De burgemeester van het stadje van de club is trots. Hij noemt het fantastisch nieuws. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.

nieuwe single van Cloud Surfers. Begin oktober komen ze met een nieuw album. En daar heb ik me toch al partij zin in, joh. Onder andere dankzij Ifs, Buts en Maybes. Zo heet deze nieuwe single.

0: Dat is de belangrijkste release van de dag. Vanavond is dat de nieuwe single van The War on Drugs. Godverdorie, wat heb ik daarvan genoten tijdens Rob Werchter. En er is een nieuwe single. En ja, het gaat wel. Het is wel echt lekker typisch War on Drugs, vind ik dan. Dat betekent, wat mij betreft, heel erg mooi. Maar dat oordeel, dat laat ik verder aan jou over. En meer nieuwe muziek. Zometeen bijvoorbeeld ook de nieuwe single van Neve Ella. Maar als het gaat om één bepaalde track, heb ik jouw hulp nodig.
1: Kink Icon Essentials. Black Keys.
0: Deze week zetten jij en de medekinkers namelijk de allerbeste platen van de Black Keys op een rij. Je stelt de ultieme playlist samen. De playlist met de belangrijkste tracks van Patrick Carney en Dan Auerbach. Hoe doe je dat? Nou, simpelweg door een suggestie door te geven via de Kink. Maar ik help je daar een handje bij door jou elke avond een categorie te geven. We hebben er al twee gehad en daar zijn twee hele goede tracks uitgekomen wat mij betreft. De beste meezingen bijvoorbeeld. Dat is deze heerlijke Lonely Boy geworden. En het meest ondergewaardeerde nummer.

goed een goede meezinger kunnen zijn. Goed, Howling for You en Lonely Boy, dat zijn de twee icon essentials van de Black Keys die al zijn gekozen. Vanavond dus de derde, met de categorie de beste, dan wel de mooiste teksten van The Black Keys. Ja, welke zijn dat volgens jou? Welke teksten althans? Wat is bijvoorbeeld een zin uit een Black Keys plaat waarvan je zegt, nou, dat vind ik toch wel tof. Dat vind ik dus danig tof. Dat zou ik bij wijze van op mijn arm laten tatoeëren. Wat is een regel die je raakt? Of wat vind je simpelweg gewoon het nummer waarvan je denkt, nou, die teksten, daar kan ik wat mee. Wat is volgens jou het nummer met de beste teksten van de Black Keys? Laat het weten via de Kink app. Dan hoor je die zometeen dus in de Kink Icon Essentials. Ook trouwens zometeen een nummer dat ze gecoverd hebben in AVAS Live. I Wanna Be Your Dog van The Stooges. Ook zo hier op jouw Alternative Rock Radio na The Killers. Dit is Human.

0: De nieuwe single van Neve Ella hoorde je zojuist. Romance is a Desert. Je denkt misschien dat het daardoor gaat door de titel. Dat het dan gaat om droogstaan. Juist het tegenovergestelde. Het gaat juist over dat je romantiek hebt gevonden en dat je vervolgens, als in een woestijn, helemaal verdwaald erin bent.
1: Kink Icon Essentials.
0: Net als dat je ook makkelijk kan verdwalen in discografieën zoals die van The Black Keys. Van die band zoeken we namelijk deze week de essentiële tracks, de crème de la crème. Het belangrijkste wat het duo gewaakt heeft. Welke tracks dat worden, dat wordt bepaald door jou. Maar wel met een klein beetje hulp van ondergetekende, want ik geef jou elke avond een categorie aan jou om die dus elke avond in te vullen. De beste meezinger hebben we al gehad, het meest ondergewaardeerde nummer hebben we al gehad. Vanavond gaat het om het nummer van The Black Keys met de allerbeste teksten. Kleine greep uit de berichten die zijn binnengekomen via de Kink-app. Dank daarvoor trouwens. Dylan die zegt bijvoorbeeld Gold on the Ceiling. Al is het alleen al om de titel. Die snap ik heel inderdaad wel. Elisa die zegt voor mij is het nummer met de beste teksten Little Black Submarines. Erik is het daarmee eens. Die zegt Little Black Submarines. Omdat mijn dochter van 15 altijd luidkeels met me meezingt. En Michael is het daarmee eens. Dus ik denk dat we de conclusie wel kunnen trekken. Het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten van de Black Keys is dus Little Black Submarines.
1: Kink Icon Essentials Black Keys.

0: tenminste dan wel de mooiste teksten van de Black Keys. Nou, potverdorie. Dan ben ik heel erg benieuwd wat de beste track aller tijden is. Die wordt namelijk morgen door jou en de medekinkers gekozen in de Kink Icon Essentials. Maar dat is morgen allemaal, dus dat zien we dan alweer over een paar minuten hier op Kink. Onder andere Honey I'm Home en ook de Beastie Boys.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB Constructieplaat 15 mm. Voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week treft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

hebben het uiteraard over The War on Drugs. Wat mij betreft één van de hoogtepunten van Rockwerchter 2026. Wat een sfeer was dat. Wat was het heerlijk, zeg jij. Ook met die langzaam ondergaande zon. Dat was dat is toch wel een extra beleving is dat er. Ontzettend goede set was het. En in de setlist zat al een nieuw nummer. En ja, dat is dan altijd een beetje dat je, zeker fans van de band, dat een beetje om zich heen zien kijken. Zo, wacht even, dit is nieuw. Ja, dit is nieuw. Oh, even heel erg aandachtig luisteren. Nou goed, dat wat hij onder andere, of de hele band natuurlijk, Adam Granducci was dan natuurlijk de frontman. Dat wat ze op Rockwerchter en ook al andere optredens live gespeeld hebben, dat is nu daadwerkelijk uitgebracht. De nieuwe single van The War on Drugs heet Who's That? En die hoor je zo meteen als de Daily Drop. Dus de belangrijkste release van de dag. Nou, bij stil, dit is Good Grief op Kink.

0: op Kink en good grief.
1: Daily Drop.
0: Inmiddels 7:15 geweest, elke maandag tot en met vrijdag. Kan ik je garanderen, in de avond althans, als dat tijdstip eenmaal is geweest. En dan kan ik in ieder geval de garantie geven dat je dan iets nieuws ontdekt hier op Kink. Dan hoor je namelijk de belangrijkste release van de dag, dat is de Daily Drop. Vandaag is dat de nieuwe single van The War on Drugs. Het is een nummer dat de band al vaker op of tijdens live optredens heeft gespeeld. Onder andere ook op Rockwerchter, heb ik hem ook gehoord. Nu is hij er officieel. En hoe weet je dat een muzikant echt heel erg goed is in wat hij doet, of althans het schrijven ervan? Als een frontman bijvoorbeeld zegt, ik heb dit nummer binnen een half uur of 10 minuten geschreven. En dat er dan echt iets heel erg goeds uitkomt, dan weet je dat je met echt talent te maken hebt.

Dat wisten we eigenlijk natuurlijk al lang van Adam Granduciel, de frontman van The War on Drugs. Dat is in ieder geval wel het geval als het gaat om Who's That. Dat is dus een nummer dat hij binnen 10 minuten geschreven heeft. En het is een liedje dat gaat over dat je de beste versie van jezelf wil zijn. En dat je vooral van jezelf moet houden. Ook al zijn er dingen die je daarin tegenwerken. Zoals bijvoorbeeld depressie of twijfelen aan jezelf. Of gewoon angsten, sociale angsten bijvoorbeeld. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van deze nieuwe single van The War on Drugs. Dit is Who's That?

En wat mij betreft is het een waardige plaat van The War on Drugs. Het mag in ieder geval The War on Drugs naam goed dragen. Vind ik dan althans. De nieuwe single Who's That hoorde ze juist als The Daily Drop. En nu leg ik het eigenlijk bij jou neer. De bal, althans de spreekwoordelijke bal. Wat vind je ervan? Wat is jouw feedback op The Daily Drop van vandaag? Laat het weten via de Kink app. Oh.

Oceans van Pearl Jam. Hier in de avondshow van Kink. Daarvoor de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. De nieuwe van The War on Drugs.

0: Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Who's That? Zo heette de nieuwe single van The War on Drugs. Binnen 10 minuten geschreven, maar dat hoor je er wat mij betreft niet vanaf. Als in, het is niet gehaast of zo. Ja, ik vind het wel weer dat lekkere War on Drugs shirtje hebben. En ook dat dingetje, dat wat in de plaats. Ja, ik vind het te gek. Maar goed, dat vind ik. Dat is één mening. Die van jou is net zo belangrijk. Want als jij het niet vaker wil horen op King, dan heeft het ook geen zin om wat vaker te draaien. Ja, wel wat positieve reacties. Ook wat minder positieve. Even kijken hoor. Ilona die zegt bijvoorbeeld de tekst en het onderwerp die zijn mooi en goed. Maar muzikaal hoeft het voor mij niet. Maar Fred die is dan weer super positief. Die zegt dit is een weergaloos nummer, Jim. Raymond vindt het een 13 in een dozijn nummer. Jan is dan wel weer positief. Die zegt dit lijkt wel heel erg veel op Tom Petty en de Heartbreakers. Wat een goed nummer van The War on Drugs. En Mireille die zegt ook wat een heerlijke groei. Briljant. Ja, dus een her en der een beetje kritische noot. Dat mag natuurlijk gewoon. Maar over het algemeen merk ik positieve vibes als het gaat om de nieuwe van The War on Drugs. Who's That heet die? Moet ook de eerste zijn van een nieuw album. Alleen wanneer dat album komt, hoe het gaat heten, et cetera, et cetera, et cetera. Niet bekendgemaakt. Moeten we dan maar op wachten. Maar tot die tijd kunnen we in ieder geval genieten van de nieuwe van The War on Drugs.

0: American Idiot hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink met over een paar minuten het aanpenings van 8 uur. Maar ook Weedus en ook Evanescence. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht, omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens de AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De twee influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn meer dan 30 soldaten die langs de route stonden onwel geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten worden behandeld. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden.

Als Emily dit op straat zou schreeuwen, oh, will you follow? Zou ik wel wat vaker achter mijn schouder kijken, denk ik. Niet dat ik per se heel erg bang ben voor Emily of zo, maar alsnog, als iemand zegt van, ah, ja, volg iemand. Ik weet niet, toch een gek verzoek. Evanescence hoorde je hier op Kink. Welkom bij de avondshow. Ik ben Jim. Het is fantastisch om fijne alternative rock aan je te laten horen. Waaronder zo nu dan ook een band die je misschien nog niet heel goed of misschien zelfs helemaal niet kent. Ken je Bertha Yu bijvoorbeeld al? Ze bent gedeeltelijk Nederlands, gedeeltelijk Duits. Als in de leden, hè, het zijn voor een deel Nederlands, voor een deel Duits. En ze maken echt ontzettend leuke, energieke muziek. Eerder al Five Year Plan een aantal keren gedraaid in de avond. En nu hebben ze een nieuwe single die heet How Does It Feel. En dat zit echt een lekkere vibe in, wat mij betreft. Niet alleen maar het nieuwe hoor je hier, ook gewoon de vijfde muziek van alle tijden. Muzikale genieën verdienen er namelijk om gedraaid te worden. Zoals...

David Bowie met Rebel Rebel op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow van Kink. Er zijn namen die moet je echt een keer meemaken. Namen die je moet horen althans. Hetgeen wat die namen dan maken. Bands, artiesten. En sommige daarvan, die roepen we uit tot Kink Future Icon. Hebben we aan het begin van dit jaar hebben we dat gedaan. Een Violet Grohl bijvoorbeeld. Bleach 93 ook. En Floris Rhodes is ook een van die Kink Future Icons. En ik geloof er heilig in dat die band uit Ierland echt gigantisch gaat worden. Misschien wel net zo groot als deze dames. Hier zijn de Beaches. Dan.

0: 7, 5, 6, 3, 7, 5, 6, 3. Een ontzettend belangrijk getal. Niet omdat het gekoppeld staat aan een of andere bankaccount of zo. Zou ik ook zeker niet aanraden om dat nu ook te nemen. Althans, dat nummer als je mag kiezen en zo. Nee, 7563 is de titel van de nieuwe single van Florence Road die je zojuist hoorde. Hier op Kink. Fantastische band is dat. Hey, zometeen een iets wat nieuw onderdeel. Ja, ik zeg een beetje iets wat nieuw onderdeel. Het heeft namelijk te maken met iets wat al voorheen gebeurd is hier in de studio van Kink. Of moet ik zeggen, een verdiepingje lager. In ieder geval, een nieuw onderdeel in de avondshow zometeen. En ook The Cooks en muziek van The Cardigans.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
8: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand
8: gelegen. Maar die prachtige kleding
7: dan? Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 stuurder.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: King.

Schudden de Wrak maken welkom zijn. Om hele toffe tunes te spelen. Dat is iets wat met enige regelmaat wel gebeurt. Ik ben al ontzettend blij met die live bunker. En ook met de namen die er al hebben gestaan of hebben gezeten. In ieder geval daar muziek hebben gemaakt. Queen's Pleasure is dit jaar bijvoorbeeld nog langsgekomen. The Haunted Youth met een prachtige akoestische sessie. Wodan Boys nog. Het is eigenlijk al te veel om op te noemen. En daarom vind ik het leuk om in de avondshow, in ieder geval één keer per week, toch zo'n live sessie uit te lichten. Om dan toch nog even zo'n live optreden, of althans een deel daarvan, aan je te laten horen. En als jij dan ook zoiets hebt van, nou Jim, ik vond dit optreden of dat optreden vond ik echt helemaal te gek. Stuur dat vooral even door via de Kink-app. Dan komt dat helemaal goed. Zometeen in ieder geval al een live optreden vanuit de Kink Live Bunker. Die heerlijk

chocomelder in. Weet je wel, een beetje dat sfeertje. Moet je al een beetje op gaan zoeken voor de Kink Live Bunker Highlights, zou je het kunnen noemen. Of iets wat in ieder geval eerder is voorgekomen in de Kink Live Bunker. Zometeen dus. Nou, onder andere Sex Pistols, wilde ik zeggen. En dit is Gorillaz.

0: Sex Pistols, Pretty Vacant, hier in de avondshow van Kink.
1: Eerder in de Kink Live Bunker.
0: De Kink Live Bunker is een plek waar met enige regelmaat bands dan wel artiesten komen om hun kunsten te vertonen. En ja, weet je, dan zet ik het een keer uit. Dan is het zeker ook nog wel online en via de Kink App is het terug te vinden, zeker weten. Maar ik vind het ook wel leuk om er op de radio in de avondshow dan ook nog wat extra aandacht aan te geven. Een half jaar geleden, toen was de Baxter Rebellion hier te gast. In de Kink Live Bunker dus. Het was niet in mijn programma, het was in de Kinkstart van Michiel Veenstra. En ik kan me herinneren dat ik wel in de Kink Live Bunker stond toen het gebeurde, toen ze daar speelden. En het was echt prachtig. De Baxter Rebellion stond akoestisch in de Kink Live Bunker. Ze speelden onder andere Flowers in the Water en Storm Chaser. En ik kan me herinneren dat ze eigenlijk op dat moment dat de band zoiets had van, nou, weet je, twee nummers gedaan, we vinden het eigenlijk wel prima zo. En dat ik op dat moment bedacht, ja, maar wacht even. Moeten we eigenlijk ook niet gewoon Diamonds hebben? Want dat is zo'n prachtig nummer. Dus op het moment dat eigenlijk de bandleden, behalve de drummer dan, op het punt stonden om hun gitaren af te doen, zei ik, wait. Can you please play Diamonds? En dat hebben ze uiteindelijk gedaan. En het is zo'n ontzettend mooie versie geworden. The Baxter Rebellion, Diamonds, live vanaf de Kink Live Bunker eerder dit jaar.

0: plaat is de nieuwe single van Bleach 93. Figure 8, de kink ikzelf van deze week. Dat betekent dat je die track deze week extra vaak hoort. Oh man. Time flies when you're having fun. Want het is 9 uur geweest. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen dan ben ik er uiteraard weer. Dan weer met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. De laatste categorie in de kink Icon Essentials for the Black Keys. En ook met kaarten voor Kink Presents The Prodigy. Zaterdag 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Geldt overigens voor de hele week van Kink. Als je de prijzigheid hoort, moet je je aanmelden via de Kink app. Want dan kan het zomaar zijn dat er 2 tickets voor jou zijn als het gaat om Kink Presents The Prodigy. Maar morgenavond sowieso kans. En gedurende de dag gaat die prijzigheid ongetwijfeld ook weer mekkeren en blaren. Zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Ander geblair. Heel disrespectful dit. Maar in ieder geval wel Liquido en The Smiths. Ik wens je een hele fijne avond. Toedeloe.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden vinden de stakingsdag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, gaat over 3 uur weer open, verwacht minister Karremans. Dat is eerder dan gepland, want eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf vannacht niet meer hoeft om te rijden. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. Geen succes voor Feyenoord in de eerste wedstrijd van de Champions League dit seizoen. Barcelona won thuis met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barça de eerste erin. Het Feyenoord-doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Twente en Telstar speelden nog een inhaalwedstrijd en in Enschede werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. Kink.

0: een avond die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de Kink app. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Vandaag staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoren met geschreeuw. Ook krijgen ze een pandverbod. Van Kampen heeft ook plannen om bij de eerste verstoring de tribune te ontruimen en niet bij de derde. De Duitse bondskanselier Merz heeft een telefoongesprek met president Trump afgezegd. Ze zouden bellen op 11 september om de aanslagen in New York 25 jaar geleden. Trump is blij met de winst van de radicaalrechtse partij AfD bij verkiezingen in Duitsland. En Merz juist helemaal niet. Of dat de reden is van het afzeggen is niet bekend. Een slecht begin van Feyenoord in de Champions League. Barcelona won vrij simpel met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barcelona de eerste erin. Sam Stein maakte nog een eretreffer. Later zei hij dat een jongensdroom was uitgekomen. Twente en Telstar hadden nog een wedstrijd in te halen. In Enschede werd het 1-0. Mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden.
9: Kink.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die er gisteren dichtging omdat hij onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens Van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Kink. Dit is het station van Cranberries. Deus. De ontvanger via kink.nl. De K-

0: Alternative. Rock Radio. 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Ze zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte één van de twee zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. En een prima start voor Liverpool in de Champions League. Ze hebben de zware thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen met 2-1. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis, terwijl Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg als invaller het veld opkwamen. Een andere Engelse club, Arsenal, won met 1-0 bij Napoli. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het komt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïnse president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
0: Kink.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat het niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en twee steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale. Om die te bereiken zal van de Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het komt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.